0: De Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jenny Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

sexy people.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandes deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer,

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kimmy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: club, all right?
1: Uh-huh.
2: All right. I guess you're going to be all right, too.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
7: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
7: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Cybers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar. Het
3: kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Compleet.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De bouw van de Unielocatie in Steenwijk kan van start gaan. Goed nieuws is dat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw namelijk van de Unielocatie kan beginnen. De Europese aanbesteding is afgerond, de financiële middelen zijn beschikbaar en de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. 3 marktpartijen schreven zich voor de aanbesteding in. En uiteindelijk is de opdracht vergund aan Prinsbouw uit het Harde. Het schoolbestuur van Simant zal de komende periode de regie van de gemeente overnemen en de bouw van de school begeleiden. Als alles volgens planning verloopt, begint de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden zullen hierover per brief door de aannemer worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de Unielocatie in 2028 haar deuren...

Het Repaircafé is er weer en wel in Tuk, in de kringloopwinkel aldaar. De volgende datum is 5 september, vanaf 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. U kunt van alles laten repareren, bijvoorbeeld textiel of elektrische apparaten. U geeft ze een laatste kans, dus kom er maar mee. En je moet wel even rekening houden met het volgende. Je moet erbij blijven zitten, want zo steek je nog eens wat op. En je kunt ook altijd de helpende hand toesteken wanneer de meneer of mevrouw die het repareert even wat hulp nodig heeft. Het is dus aanstaande zaterdag 5 september in Tuk. Het Repaircafé in de kringloopwinkel aldaar begint om 10 uur en het duurt tot 1 uur of 2 's middags. De week van het lezen en schrijven. Samen aandacht voor basisvaardigheden in Steenwijkerland. Het gebeurt van 8 tot 15 september. Dan staat Taalpunt Steenwijkerland in het teken van de week van het lezen en schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek, die start op Wereldalfabetiseringsdag, vraagt Taalpunt Steenwijkerland samen met haar partners extra aandacht voor het belang van deze basisvaardigheden en natuurlijk ook de aanpak van laaggeletterdheid. In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. En met verschillende activiteiten wil de bibliotheek in die week van 8 tot 15 september dus de bewustwording creëren en laten zien welke ondersteuning er beschikbaar is. Thematafels in 5 bibliotheken, die zijn er. Gedurende de hele week namelijk worden deze thematafels ingericht in de bibliotheken van Vollehoven, Oldemarkt en Steenwijk. En de bezoekers vinden hier informatie over het Taalpunt. Ze kunnen kennis maken met lesmaterialen, het lezen van boeken in begrijpelijke taal enzovoort enzovoort. Wil je meer weten over deze week, dan kun je terecht bij het Taalpunt van de Bibliotheek Kop van Overijssel op het volgende e-mailadres taalpuntsteenwijkerland@mijnbiep.nl.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balfolkfestival Cardanza te bezoeken in Rabotheater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cardanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cardanza en zeggen dat zij deze regio komen, en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6:00 PM tot 1:00 PM. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11:00 AM tot 12:30 PM. En zaterdag 17 oktober van 11:00 AM tot 2:00 PM. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 PM. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cardanza.nl of te koop aan de deur van Rabotheater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18:00 PM, 6:00 PM.

Een nieuwe expositie over winkeliers en ambachtslieden in Vollenhoven. De expositie wordt geopend vanaf 1 september en duurt tot 1 november van dit jaar. In september en oktober is die wisselexpositie over de vele winkeltjes en bedrijfjes die er in Vollenhoven waren in de jaren 1950, 1960 en de venters die langs de deuren kwamen om hun waren aan huis te verkopen. In de expositie nemen we bezoekers mee naar de tijd van toen, middels heel veel foto's en diverse gebruiksvoorwerpen. Van de bakkers, groenteboeren, de kruideniers, schoenmakers tot de petroleumventers van toen. Er is ook aandacht voor bijzondere bodemvondsten in het museum. De vaste expositie namelijk is uitgebreid met bijzondere bodemvondsten uit de 17e eeuwse herberg en een boerderij aan de rand van Vollenhoven. Deze zijn in bruikleen uit het provinciaal depot in Deventer, waaronder een degen met een heel bijzonder verhaal. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.chcvollenhoven.nl.

0: AED gebruiken aan reanimatie. Een training is er voor vrijwilligers van de Buzepollen en het cultuurhuis De Eendracht in Giethoorn. We vinden het belangrijk, zo zegt de organisatie, dat iedereen die in onze gebouwen aanwezig is, weet hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Daarom werken we samen met Patricia Kuiper van EHBO Wereld, die een training AED gebruik en reanimatie verzorgt voor onze vrijwilligers en personen die vaak bij ons in het pand aanwezig zijn. Ben je dus regelmatig in het cultuurhuis of bijvoorbeeld de Buzepollen en wil je de training volgen, dan wordt deze training kosteloos aangeboden. De trainingen zijn woensdag 2 september in het cultuurhuis Giethoorn en maandag 7 september in de Buzepollen. Het tijdstip is op beide locaties om 7 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Opgave kan via een intekenlijst cultuurhuis of info@cultuurhuisgiethoorn.nl. Je kunt ook mailen naar debuzepollen@outlook.com. Bij Veel Animo wordt er nog een derde avond op dinsdag 15 december in het cultuurhuis in Giethoorn aan toegevoegd.
1: Gewoon dichtbij Steenwijkerland, lokaal voor allemaal.
2: Hallo kinderen.
3: Hallo Rijk.
2: Laten we wat gaan zingen.

Vespers binnenkort in Vollenhoven en Sint-Jansklooster in het najaar van 2026. Evenals in voorgaande jaren wordt er vanaf 9 september elke woensdagavond een Vesper gehouden in een van de kerken van Vollenhoven of Sint-Jansklooster. Het leven is druk. Om ons heen leidt alles ons af en vraagt aandacht. De Vesperzieringen bieden een mogelijkheid om eens even stil te zijn, tot rust te komen en te bidden, te zingen en zomaar midden in de week. Een moment van bezinning, geen kerkdienst, geen preek. Een psalm en een tekst uit het Taizé-rooster staan centraal in deze viering. Leden uit de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken en ook predikanten leiden de bijeenkomsten. De Vesper is er voor iedereen, kerkelijk meelevend of niet. In de maand september worden de Vesperdiensten gehouden in de Johanneskerk in Sint-Jansklooster. Vanaf 7 oktober tot en met 16 december worden ze gehouden in de Mariakerk in Vollenhoven. Het begint steeds om 9:15 en duurt tot 9:45, kwart voor 8 dus. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee. De data van de Vespers tot 2027 januari. 9, 16, 23 en 30 september in de Johanneskerk. 7, 21, 28 oktober in de Mariakerk. En dan ook 11, 18 en 15 november in de Mariakerk. En ook 2, 9 en 16 november bent u welkom in de Mariakerk.

Hij heeft die gewoonte geleefd in de buurt, de dichter J.C. Bloem. 6 september is zijn herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egging. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paaslo, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Weren bij Wieden, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding. Dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40.

over het Parkionisme Café in Meppelsteen, Wijkerland en Zwarte Waterland. Kom eens een keer kijken in dat café. Er komen niet alleen mensen met Parkinson of Parkionisme, maar ook hun partners, vrienden, mantelzorgers en zorgprofessionals. De bezoekers van het café kunnen elkaar in een open en gemoedelijke sfeer ontmoeten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens wordt er ook informatie over diverse thema's of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door bezoekers van het café zelf. Lees meer over het Parkionisme Café op de website www.parkinson-vereniging.nl/parkinsoncafé-meppel. En dan nog beter slapen met Parkinson. Het kan echt het verschil maken. Tijdens deze lezing namelijk zal Birgit Manders van Aldenhuizen laten zien hoe aanpassingen in je bed en hulpmiddelen zorgen voor meer comfort, minder onrust en een betere nachtrust. Nog even de datum, dinsdag 22 september. De inloop is vanaf 7 uur 's avonds. De start van de avond is om 19:30. Het duurt tot ongeveer 9 uur. De locatie is Zonnekamp Ooiershoeven nummer 1 in Steenwijk. En je kunt je aanmelden per mail met je achternaam en het aantal personen wat naar het café komt. Het mailadres daarvoor is info@parkinsoncafé-meppelsteenwijkerland.nl. Het kost helemaal niks, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Museum Nagelen presenteert deze zomer Wat Blijft, een zomertentoonstelling waarin Maya Mastwijk, Jeltje van Houten en Erik Stokker sculpturen, collages en pentekeningen tonen. Van balans zonder lijm tot geometrie en detaillering. Een expositie over hergebruik, aandacht en sporen die zichtbaar worden wanneer functies verdwijnen. Te zien vanaf 9 juli door tot en met 27 september. In Wat Blijft raken de werken elkaar in hun aandacht voor materiaal, structuur en tijd. De tentoonstelling laat zien hoe betekenis niet alleen verdwijnt, maar ook verschuift. Hoe ze zich nestelt in details, sporen van gebruik en nieuwe verbanden. Maya Mastwijk creëert sculpturen uit zorgvuldig geselecteerde afgedankte materialen, zonder lijm of schroeven. Zij brengt haar objecten in precair evenwicht. Jeltje van Houten versnijdt linnen, kaften en pagina's van gebruikte boeken tot geometrische collages, waarin kleur, textuur en typografie de hoofdrol spelen. Kleur en textuur vertellen het verhaal. Grafisch ontwerper Erik Stokker maakt zijn werk met rotring radiograaf tekenpennen. Hij ontwikkelde een uitgesproken beeldtaal waarin precisie en verbeelding samenvallen. Wat Blijft is een veelzijdige kunsttentoonstelling over vergankelijkheid, verbinding en verbeeldingskracht. Openingstijden van donderdag tot en met zondag, van 1 uur tot 5 uur 's middags. En voor meer informatie en bijvoorbeeld ook het adres van Museum Nagelen, kijk even op www.museumnagelen.nl.

De Groene Wensboot doet mee aan de Nationale Vrijwilligersprijzen 2026. Na het succes van de Vrijwilligersprijs Gemeente Steenwijkerland 2025... denkt de Groene Wensboot nu ook mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen van dit jaar. In een vlog van maximaal 1 minuut proberen de vrijwilligers de hoofdprijs van €10.000 in de wacht te slepen. Verder zijn er 5 prijzen van €5.000 en 60 prijzen van €1.000 te krijgen. Monique ter Beke en Roelof Huls hebben de tekst samengesteld. Henk Schuurman te Ede zorgde voor de beeld- en muziekpresentatie binnen de vrijste minuut. De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te waarderen. Mensen werken als vrijwilliger vanuit het hart en ze vragen er niets voor terug. Dat is enerzijds bijzonder, anderzijds is het van elementair belang voor het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving. In de jury zit onder andere Menno Bentveld, bekend van het natuurprogramma Vroege Vogels. Verder ook Malaika Utja, zij is assistant professor en expert op het gebied van diaspora en biculturele filantropie. De winnaars krijgen in juni bericht met een uitnodiging voor de uitreiking van de prijs op 18 september. Dat gebeurt in het Acousticum in Ede. Dan wordt ook de winnaar van de hoofdprijs van €10.000 bekendgemaakt en natuurlijk ook de andere prijswinnaars. De deelname en de vlog van de Groene Wensboot staan op de website bij de aanmeldingen van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2026 te vinden op www.vrijwilligerswerk.nl Nationale Vrijwilligers.

0: in de buurt.
1: Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxerweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxerweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Computsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Plein, weet ik precies waar ik moet zijn. Ik pak je hand, we gaan naar huis toe. Thuis vieren we feest, omdat je jarig bent geweest. Je vraagt je af hoe het bestaat. Weet niet waar dat precies op slaat, maar er is taart. Elke dag is een cadeau om uit te pakken. Met een strik erom, ik begrijp nog niet helemaal waarom jij dat zo ziet. Ik weet wel dat je af en toe een nachtje ergens anders slaapt. De dokter je daar beter maakt. En dat gebeurt de laatste tijd best vaak. Eenmaal thuis gebruik ik jou weer als mijn opmaakpop. Ik doe je haar in staartjes en maak van jou de mooiste vader. En wie ruzie maakt, die lost het op voor je het

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

hand in hand door heel de stad. Hand in hand door alle straten, tot je moe werd en ik zat.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

is wat je zei. Het komt wel goed. Ik heb geen tijd. Ook al is het beter. Want wat als vrij zijn is wat je zoekt.

was een fantastisch publiek.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Want weet je, niets is zo scheef als onze werkelijkheid. Weten wij nog in de wereld hoe we werkelijk zijn? Onze visie is vertroebeld door de brillen van schijn. Omdat we stiekem

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De tipparade van 1970.
5: Nummer 30.

0: was die zomer een plaatje anno 1970. Want dit was namelijk...
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: We zitten in week 35, 1970. Mooi hitjaar met allemaal prettige plaatjes, ook in de Tipperade van toen. Hè? En vooral ook van die deuntjes die je eigenlijk niet meer hoort. Sterker nog, dat zijn allemaal van die plaatjes die op de een of andere manier vreselijk of een klein beetje geflopt zijn. En erop houdt de tip van destijds. Dat is er eentje van Asterix, zo heette het bandje. En Come On Everybody. Dat was de plaat die je hoorde op nummer 30. Kennen we volgens mij ook nog van een oude rocker, hè? Hier of daar. Straks hebben we de hoogste nieuwe in uurtje 2. Niet op nummer 1, waar die er wel staat. Dat hoor je vanzelf wel als je lekker blijft luisteren. Luisteren naar de Tipperade van toen met zometeen de nummer 29. Jimmy Cliff vinden we daar. Hit in wording met Wild World.
2: Herinnert u zich deze nog? Bert van der Laan. Tipperade. Hit van toen.
3: Henk van Durp.
4: Hit, tip.

Zoom 27. Het barstte zo ineens van de plugplaatjes, zeg maar. De hittips aan het begin van de tipparade van destijds. Het is week 35, voor als je er wat later bijgekomen bent, 1970. En in de tipparade van destijds, No Place for Our Minds, op nummer 28 van The Crown's Clan. En daarvoor hadden we natuurlijk Jimmy Cliff, hè, met zijn Wild World.

0: 1970.
1: Wat een stem, hè? Wat een gigant ook. Tom Jones, zojuist met I Who Have Nothing. Die bezet het plekje als nieuwe binnenkomen trouwens. Nummer 26. Dus dit is 25. Ronnie Dyson met dit plaatje.

Zometeen gaan we door met Nederlands product Unit Gloria. Later nog in het stadium van de strijd met Bonnie. Maar destijds in 1970 gewoon nog de begeleidingsband van ene Robert Long. En daar zouden we natuurlijk in de jaren 70 op wat heel ander vlak ook van alles van horen. Want toen zijn solo-carrière zo in één keer van start ging, en zeker toen hij Nederlandstalig cabaret-achtig repertoire ontdekte, ja, toen was het hek van de dam. In 1970 stond hij nog gewoon in de Tipparade, met ook een mooie plaat, als nieuwe binnenkomen trouwens. Deze lekker zomers, back in the sun. Nou, wie wil dat?

ook dit was een favorietje, namelijk van een... Een beetje een ondeugend tekstje natuurlijk ook. Hè. Het was Getting High Again van Daddy Long Legs. Omhoog vanaf nummer 26. Nou, hittips genoeg. Het is er ook eentje. Zonder jingle dan maar. Anders wordt het zo'n drukke bedoeling allemaal. Tom Collins koos deze van Grateful Dead.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dat vraagt ongeveer om een overzicht van 10 plaatjes. Want ik voel niet alleen bij mezelf de roep om enige ordening in de chaos natuurlijk. Hè. Het zullen er meer hebben. Vanaf nummer 30 voor je gedraaid de Rob-out hittip Asterix Verstappen met Everybody. Nieuw binnen trouwens een kleisje. Net als de Henk van Dorp hittip van Jimmy Cliff op 29. No Place for Our Minds, gekozen door Giel Montagne als hittip. Grounds Clan op 28 nieuw. En Hippo Campus, dat instrumentale plaatje van Norman Ruby met zijn hele orkest. Dat was nummer 27. Tom Jones op nummer 26 nieuw. En de Stanhaag hittip van Ronnie Dyson bezet de plekje 25. 24 ook al nieuw. Robert Long met Unit Gloria, Back in the Sun. En van 10 naar 23 gedaald. Oeps, Stevie Wonder. Daddy Long Legs, de Gerard de Vries hittip. High Again van 26 naar 22. En zojuist Uncle John's Band, The Grateful Dead van 30 naar nummer 21.

muzikaliteit in alle vormen, soorten en maten. De Amerikaanse ex-nummer 1 van Brad, Make It You op nummer 20. Daalde flink in Nederland, werd dus ook net geen hit voor David Gates en de zijne. En Irene Lardy meteen daarna ook hard naar beneden met Je hebt me eindeloos gekust. Te veel dus waarschijnlijk. Hier is Dave Mason.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 17.

0: Dave.
1: Ja, dat is er weer eentje namelijk. Naar het plaatje met een tekst waarvan je denkt van ja, als je dan echt helemaal niet meer weet, kun je altijd nog Heidi Ho zingen. Blood, Sweat and Tears. Hier is Matt Monk.

0: Tiplijst van toen kwam natuurlijk van Matt Monro. Het was de Hansmond hittip. En we hebben nog even wat tijd over voor één plaatje uit Engeland. En natuurlijk een kort overzichtje van wat er eind augustus 1970 toen in de hitparade gebeurde. Straks hoor je de nummer 36, hartstikke nieuw en meteen ook de hoogste. Uit het leven van Holland, Dozier en Holland. Die toen voor zichzelf begonnen waren met het Invictus label. Frida Payne en the Band of Gold. Ook een nieuwe trouwens op nummer 39. Cliff Richards, I Ain't Got Time Anymore in Engeland. En ook op 41, hartstikke nieuw. Creedence Clearwater Revival. De Carpenters nieuw op nummer 43, toen in de UK met They Long To Be Close To You. En helemaal bovenin in Engeland natuurlijk was het Elvis Presley, die met The Wonder Of You op nummer 1 blijft staan. Op 2 ook blijven staan Smokey Robinson en The Miracles, The Tears Of A Clown. En van 9 naar 3 omhoog, The Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Rainbow op 4 blijven staan van The Marmalade. En ook al Invictus, dus ook Holland, Dozier en Holland, The Chairman Of The Board op nummer 5.
1: What's going on in the UK charts?
0: Mooie muziek op dat Invictus-label. Alleen de heren Holland Dozier en Holland waren niet helemaal zo zakelijk. Dus het label zelf dat flapte uiteindelijk. Hè?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: 1970.
5: Million Dollar Weekend.
6: Providing memories with music.

Nummer 82, toen in Amerika, eind augustus 1970. Tweede uurtje tipparade, natuurlijk een beetje tijd over. Drie plaatjes kunnen we draaien uit de USA charts. En dit stond toen als nieuwe binnenkomer op nummer 70. Isaac Hayes.

0: guess I will. Cause I just can't. I can't help myself. I'm a victim of circumstance.
1: 100% proof. Oftewel Soul van de bovenste plank. Aged in Soul zelfs. Nummer 82 was de plaat die we voor Isaac Hayes draaiden. En dit was I Stand Accused. Nog één plaatje uit de Cashbox Hit Parade. Want dat is de hoogste nieuwe. Kunnen we niet laten liggen natuurlijk. Die komt van de Four Tops.

0: De Cashbox Hit Parade eind 1970 in de US of A. De hoogste nieuwe binnenkomer kwam van het Motown-label. Legendarische muziek van een legendarische groep, hè? Stillwater, gedaan door de Four Tops. Verdere nieuwe binnenkomers, onder andere Brenda and the Tabulations, ook aardig. Een plaatje van Grand Funk Railroad zag ik ook nog ergens hier daar staan. En The Brotherhood of Man, die stond zelfs ook genoteerd in Amerika. Wel met een plaatje wat in de onderste regionen bleef hangen. Op nummer 80, Where Are You Going To, My Love? Goed, even naar de top 10 in Amerika van destijds, voordat we zometeen de nummer 15 in de tipparade gaan draaien. Op nummer 1, Spill the Wine, Eric Burdon and War. Nog meer War, maar dan van Edmund Starr op nummer 2. En op 3, In the Summertime van Mungo Jerry. Brad, Make It With You, van 3 naar 4 gedaald. En op nummer 5, Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Verder nog in de top 10, op nummer 9 bijvoorbeeld, Creedence Clearwater Revival kwam binnen vanaf nummer 15, Looking Out My Back Door.
1: Yesterday's chart-bound song.
2: De Nederlandse tipraad.
3: Nummer 15.

het nog niet begrepen hebt nu, dan is er wat aan de hand met je oren natuurlijk. Hè. Die heeft dat wel een paar keer gezongen. De Peddlers waren dat. De ene hoogste nieuwe vonden we op 13. Tell the world, we're not in. Het is tijd voor de grote X.

0: Williams was nummer 11 in de tipparade van toen met Bella Donna Moonshine.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En zo ongemerkt alweer 10 plaatjes uit die lijst achter de rug. Betekent toch hoognodig tijd voor een kort overzichtje. Uit het vorige uur nog gedraaid op nummer 20. Van 13 naar beneden, Brad, Make It With You. En Irene Lloydy, die daalde ook flink. 10 plekjes namelijk naar nummer 19. Van 25 naar 18, World and Changes van Blood, Sweat and Tears. Nee, Dave Mason. Blood, Sweat and Tears vonden we op nummer 17 van 27 omhoog. Heidi High, Heidi Ho en de rest. Op nummer 16, de Hansmond hit-tip van Matt Monroe. Steeg vanaf 22 en zojuist in dit uur dus. De nummer 15 kwam van 28, ging omhoog. After Tea, The Flying Burrito. Tito Brothers, dik naar beneden, van 7 naar 14, The Man in the Fog. En op 13, de ene hoogste nieuwe, The Peddlers, Tell the World weer naar in. Kijk in mijn ogen, het Duo X op nummertje 12. En wie hadden wij dan staan zojuist op nummer 11? Bella Donna Moonshine. Het was Audience, de tieneke hit-tip van toen. Zometeen op nummer 10, de hoogste nieuwe. Die komt van Donovan, de Wille Luiken.

staan er een paar in het lijstje. Dat zouden qua titel kinderliedjes kunnen zijn, hè? Heidi, hi, Heidi, ho. En dit is er ook eentje uit die categorie. Ratata.

In Haken en Wegwezen. Klaas en Peter, waar je dat op nummertje 9. Joni Mitchell in aantocht. Een beetje twistpunt tussen Graham Nash, geloof ik, en Stephen Stills. Hè? Die waren er allebei.

nummer 7. Zij schreef zelf mooie liedjes. De Big Yellow Taxi was er eentje van. En over haar zijn ook leuke liedjes geschreven. Joni Mitchell, Our House bijvoorbeeld, is er ook eentje van. Maar nu heel wat anders. Wow.

0: jiggy-jiggy-jiggy-jiggy-daw-yeah.
1: De sounds van overmorgen. Dit is Veronica's Zipperwave.
2: 70. Het staat muurvast, dat wil zeggen in de hoogste regionen van de Tipperate in week 35, 1970. Want zowel de nummer 3, 2 en ook deze nummer 4 blijven gewoon op hun plekje staan.

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Zullen wij er nog even snel door de hele top 10 heen loodsen? Want zojuist was het natuurlijk de nummer 2 blijven staan. Los Diablos, ook op 3 en zitten blijven. Bonnie Sinclair en op 4, ook al stationair zoals dat heet. Percy Sledge, 10 Wheel Drive, die steeg nog wel. 1 plekje zelfs naar nummer 5. En van 12 naar nummer 6, War van Edwin Starr. De Carpenters omhoog van 11 naar 7. En van 14 naar 8, de Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Klaas en Peter van 21 naar 9 met Ratata en Riki Tiki Tavi. Je moet het maar bij elkaar bedenken. De Winlijkinga heettip, de hoogste nieuwe trouwens in de lijst, kwam van Donovan. Op nummer 10. En ik heb er nog één, dat is de alarmschijf van toen, hè? Van 19 naar 1 omhoog. The Mash met Suicide is Painless.
2: Hier komt Veronica's alarmschijf.
3: Doei!
1: Nummer 1.
3: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1686e uitzending alweer van Backwoods. En ja hoor, we gaan nog één keer terug naar augustus 1973, omdat het vandaag de 29e is. We hebben er al 4 weken lang op zitten, dus dit is de laatste uitzending over augustus. En de nadruk ligt nu toch een klein beetje meer op de muziek, omdat de meeste gebeurtenissen wel de revue zijn gepasseerd. En natuurlijk, jawel, ik heb het al vaak genoemd, maar eindelijk komt dan ook Free Bird van Lynyrd Skynyrd aan bod. Ik heb toch gekozen voor de normale uitvoering, de live uitvoering. Afijn, daarover straks meer. Allereerst even Bert van der Laan bedanken voor zijn zwart vinyl. En zoals gezegd, ook hij gaat altijd weer een beetje terug. Wij ook. Wij gaan dit keer de hitparade pakken van 1 september 1973. Kan er ook niks aan doen. Week 35. En wat zien we daar staan? Daar zien we eigenlijk Rode Rozen van Freddie Breck nog steeds op nummer 1. One is One van Nick McKenzie op 2. Born to With You van Dave Edmunds op nummertje 3. Hebben we vorige week gedraaid. Hurt van Bobby Vinton bleef staan op 4. En Radar Love, ik zei het al, hè, het gaat op naar de top van 16 naar 5 in de 2. Week. Maar wij duiken eventjes wat verder naar beneden en dan kom je bij een nummer die eigenlijk wel heel erg bekend is en toch niet eens zo'n hele grote hit werd. Natuurlijk, het is het thema van de James Bond film Live and Let Die. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Wings. Daar beginnen we mee. En natuurlijk hebben we straks ook nog de LP's. We hebben de gebeurtenissen. We hebben ook nog eens een keer een film. Jawel, weer een film dit keer. En ook dit keer wel weer een hele bekende, tenminste een bekend nummer. En natuurlijk ook de live-opname. Maar laten we eerst maar eens beginnen inderdaad met Wings. Hier is Live and Let Die.

Ja, helemaal moet hij gedraaid worden. Live and Let Live van niemand minder dan Wings. En ik zei het al, werd niet zo'n hele grote hit. De plaat die ging van 24 naar 27 in de tweede week. En dat was ook gelijk de hoogste positie. Maar doe maar. De themasong van de gelijknamige James Bond film uit 1973 en het bijbehorende soundtrack album. De voormalige Beatles-producer George Martin die heeft dit nummer geproduceerd en hij verzorgde ook die prachtige orkestarrangementen. En we kennen hem natuurlijk ook van de cover van Guns N' Roses. Maar ik prefereer toch een klein beetje deze plaat, hoor, eerlijk is eerlijk. Trouwens, Wings had nog wel wat problemen, want gitarist Henry McCulloch en drummer Danny Swivel die stapten vlak voor de opname van Band on the Run van Wings op. Daardoor zien Paul McCartney en Danny Lane zich genoodzaakt om zelf meerdere instrumenten te bespelen. Muzikale en zakelijke meningsverschillen met McCartney waren de aanleiding. De gesproken woorden van McCulloch, I don't know, I was really drunk at the time, zijn trouwens ook te horen op het Pink Floyd album The Dark Side of the Moon, die we vorige week hebben gedraaid. Ja, niet het album, maar wel Us and Them. En dat riddeltje, I don't know, I was really drunk at the time, dat was aan het einde van het nummer Money. In 2016 overleed de gitarist. Danny Sewell is inmiddels 83 en sinds 1993 zijn ze nog altijd goede vrienden met Paul McCartney. Het is dus allemaal wel weer goed gekomen, hoewel hij volgens mij niet meer deel uitmaakte van Wings. Paul McCartney dus en Wings en Live and Let Die. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de glam rock, hè? De tweede solo-single na The Rolling Stone. Zonder S trouwens, ik heb het dan over Suzy Quatro. Dan heb ik het over Can the Can. Op die plaat die kwam binnen in de hitlijsten. Rolling Stone, de eerste single, die werd alleen in Portugal een hit. En die stond zelfs daar op nummer 1. Inmiddels is ze 76 en ze heeft dit jaar nog een album gemaakt, Freedom. Ik heb er niks van gehoord. Ik zou toch wel eens benieuwd zijn hoe dat album zou klinken. Hier is Suzy Quatro en Can the Can.

en ik zit dus even zo te kijken naar hun website. En ze treedt gewoon nog op, hoor. Niks geen 76, wat denk je nou wel niet? We gaan gewoon lekker optreden. En dat doet ze dan ook niet alleen in Duitsland, maar ook Down Under in Australië. In Duitsland staat ze nog in september in Wuppertal, in Wurzelen und in Knebel. Dus mocht je daar nog heen willen, ja, het kan natuurlijk allemaal. Maar zoals gezegd, daarna gaat ze naar Australië toe. 76 jaar, ik geef het je toch even te doen. Is dit haar echte naam, Susie Quattro? Nou, wel een beetje. Ze heet gewoon Susan K. Quattro Gio. Ja, dat laatste moest er wel bij. En dan denk je bij jezelf, zou ze dan van Italiaanse afkomst zijn? Nee hoor, gewoon geboren en getogen in Detroit. We gaan naar de gebeurtenissen toe van 1973. IJsland, daar gaan we het eens even over hebben. Ja, dat stond vroeger bekend als een voetbaldwerg. Het Nederlands elftal moest zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Duitsland. En daartoe speelde het in augustus 2 wedstrijden tegen deze voetbaldwerg. Op 22 augustus werd er met 5-0 gewonnen door doelpunten van Willem van Hanegem, Johan Cruijff, tweemaal zelfs, Arie Haan en, jawel, Willy Brokamp. Kent u hem nog? Hij was destijds de speler voor MVV. Hij zat ook in de voorselectie voor het wereldkampioenschap, maar werd niet geselecteerd wegens gebrek aan mentaliteit. Hij hield er namelijk een wild uitgangsleven op na. Willy Brokamp is trouwens inmiddels 80 jaar, dus, en heeft zijn leven nog altijd verpand aan de horeca. Een week later speelde Nederland uit tegen IJsland en dat gebeurde in, jawel, Deventer. Het stadion namelijk van de Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst. Het werd uiteindelijk 8-1 met inderdaad weer 2 doelpunten van Brokamp. Overigens zaten er wel 23.000 toeschouwers op de tribune. Nou, we gaan dan toch eventjes verder, want toch zou de kwalificatie nog kantje boord zijn, want de laatste wedstrijd tegen België moest de beslissing brengen. Het werd een nerveus duel 0-0 en op basis van een beter doelsaldo ging Nederland naar het wereldkampioenschap. Dit kwam mede door de 9-0 overwinning op Noorwegen. En we scoren weer 2 keer. Jawel hoor, daar is hij weer. Willy Brokamp van MVV. Op 22 augustus 1973 omstreeks 11:30 stortte een Amerikaans McDonnell Douglas RF-4C Phantom II straaljager neer bij Lauwersoog. Het toestel miste de lokale huizen op Lauwersoog en het toenmalige expositiegebouw Exposé bij Lauwersoog. Op een haar na, op minder dan 100 meter van de woningen, stortte hij neer. Beide bemanningsleden wisten zich op tijd te redden met een schietstoel en één vlieger kwam terecht in het ondiepe water bij Lauwersoog. En de parachute van de andere vlieger bleef gelukkigerwijs haken achter een dakgoot van een woning. Nou, dat zie je toch alleen maar in films. Maar goed, het gebeurde daar dus wel in augustus 1973. Er vielen gelukkig wonderwel geen doden of gewonden op de grond en het toestel was gestationeerd in Duitsland als onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht. Nou ja, goed, ik heb het al vaak genoeg natuurlijk gezegd, hoor. We gaan Free Bird van Lynyrd Skynyrd draaien en dat gaan we natuurlijk ook doen. Even kijken of er nog wat bekend is. Jawel, het is geschreven door Alan Collins en Ronnie van Zandt en het werd als single uitgebracht en dan duurt het nummer 4 minuut 41. Live wordt het nummer vaak uitgetrokken tot een minuut of 14, 15. Op Skynyrd's eerste live-album One More for the Road uit 1976 is te horen hoe Van Zandt het publiek vraagt: welk nummer willen jullie horen? De oproepen voor Free Bird leiden tot een jam van 14,5 minuut gedurende de uitvoering van dit nummer. Dolly Parton die heeft het nummer ook gecoverd op haar 49ste album Rockstar, maar dan wel met behulp natuurlijk van Lynyrd Skynyrd.

Ja, het heeft toch in de top 2000 gestaan, hoor. Deze Maureen McGovern. En dan zou je zeggen, van, komt ze misschien uit Ierland? Nou, haar ouders waren, of haar voorouders waren inderdaad wel Iers. Maar het is gewoon echt een Amerikaan. Maar goed, Maureen McGovern. Ze stond op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100... met het nummer The Morning After. En dat was het themanummer uit de film The Poseidon Adventure. In eerste instantie werd Barbara Streisand gevraagd om dit lied te zingen, maar vanwege tijdgebrek moest zij verstek laten gaan. Nou, had ze het maar gedaan, want het liedje won wel eventjes een Oscar voor de beste song. Maureen McGovern heeft verder niet zo heel erg veel gedaan, totdat ik las dat zij de zingende non was, Sister Angela, in de rampenfilm Airplane. Dat is zo'n komische film en die kan ik me nog wel herinneren. En ik kan me inderdaad ook die zingende non nog herinneren, dat het toen inderdaad Maureen McGovern was. Dat had ik niet in de gaten, nu dus wel weer. Maar goed, deze plaat mocht natuurlijk ook niet ontbreken in 1973. En hetzelfde gold natuurlijk voor Lynyrd Skynyrd en Free Bird. En ik heb even gecontroleerd, maar hij staat nog altijd in de top 2000, hoor. Gelukkig, want dat vind ik toch wel een album aan zich. Goed, de laatste film uit 1973. En dan hebben we het over Pat Garrett en de Billy the Kid. Dat is op 8 augustus, want dan wordt namelijk Knockin' on Heaven's Door van Bob Dylan uitgebracht op single, oftewel het 45-toerenplaatje. Het nummer komt dus uit deze soundtrack. Pat Garrett en The Billy the Kid met James Coburn en Kris Kristofferson in de hoofdrol. Het is een Amerikaanse western over het ouder worden van Pat Garrett, die door een groep rijke veebarons uit New Mexico wordt ingehuurd als wetsdienaar om zijn oude vriend Billy the Kid, en dat is natuurlijk Kristofferson, ten val te brengen. Knockin' on Heaven's Door werd genomineerd voor een Grammy Award voor de beste originele filmmuziek, maar helaas heeft hem niet gewonnen. James Coburn, ja, die kennen we wat minder, maar het was wel een Amerikaanse acteur die in meer dan 70 films speelde, voornamelijk actierollen, en 100 televisieoptredens maakte gedurende een carrière van 45 jaar. Hij overleed trouwens in 2002. En Kris Kristofferson, ja, die kennen we natuurlijk wel beter. Die maakte in 1973 nog een album met Rita Coolidge en dat heette Full Moon. Maar wij gaan natuurlijk naar Knockin' on Heaven's Door. Hoe kan het ook anders? Hier is Bob Dylan.

0: Rodrigo van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, inderdaad. Mount Odor gaat wel heel snel trouwens, eerlijk is eerlijk. Hij was nog een minuutje of, nee, een paar seconden was hij bezig. Maar toen maar, geen enkel probleem. Theme from an Imaginary Western. Ik had het over Mountain. En dit was het derde live-album alweer. En die heette Twin Peaks. Uitgekomen in februari 1974. Maar het betreft een opname van 30 augustus 1973. En dat doen ze in de Kosseinenkin Hall in Osaka. En daar hebben trouwens wel meer bands gespeeld, hoor. Denk maar eens aan Camel, aan Dream Theater. De LP Captured van Journey is daar opgenomen. Frank Zappa, King Crimson. Enfin, genoeg, in ieder geval kwaliteit, die daar in Osaka hebben gespeeld. En Mountain was er dus eentje van. Ja, en daarvoor natuurlijk een hele bekende, hè, Focus met Hocus Pocus. Afkomstig van het album At the Rainbow. Dat werd uitgebracht op in oktober 1973. En het concert dat vond plaats op 5 mei. En ja goed, het is nog altijd Focus. Want Focus bestaat nog altijd. Sterker nog, op 4 december staan ze in het Bolwerk in Sneek. Ze hebben ook een nieuwe cd uit. Dat heet gewoon simpel Focus 12. Maar goed, Bert Ruiter is er natuurlijk niet meer bij. Hij is inmiddels overleden. En ook Jan Akkerman. Ja, die man die wil er niet meer bij zijn. Het schijnt dat ze nog altijd wat ruzie hebben tussen Thijs van Leer en Jan Akkerman. Maar goed, doe maar. Goed, dat was Focus in ieder geval. We gaan eens even kijken naar nog wat gebeurd is. Oh ja, dat wil ik nog eventjes vertellen trouwens. Ik heb nog een leuk verhaaltje van Willy Brokamp. Want dat vond ik toch wel aardig en dat ben ik vergeten eigenlijk om te zeggen. Maar goed, Willy Brokamp, zoals gezegd, hij mocht graag een beetje in de horeca zitten. En hij speelde in 1974 voor Ajax. Nou, Ajax die regelde een club, of de club, die regelde een huis ver van het uitgaanscentrum af. Nou, daar vond Willy Brokamp wel wat op. Hij betrok een appartement in de buurt van het Leidseplein zonder dat Ajax daar iets van af wist. En het gerucht gaat dat hij voor een ochtendtraining van coach Rinus Michels in een galakostuum aankwam zetten, omdat hij rechtstreeks van een bruiloftsfeest kwam. Lijkt me fantastisch natuurlijk, zo'n man die dit soort humor heeft. Willy Brokamp, hij staat wat dat betreft een beetje centraal nu in de uitzending van augustus 1973. Eens even kijken, we hebben nog een paar kleine gebeurtenissen, niet veel trouwens. Maar goed, Paul Williams, dat is de voormalige zanger van The Temptations, die wordt op 17 augustus dood aangetroffen in zijn auto. Het lijkt erop dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd door een pistoolschot. Er worden verder geen mededelingen gedaan. En op 30 augustus wordt The Doors officieel ontbonden door Ray Manzarek, Robbie Krieger en John Densmore. In 2002 volgde nog een reunie, maar John was daar niet meer bij. Samen met de erfgenamen van Morrison dwingt hij bij de rechtbank af dat Manzarek en Krieger de naam niet meer mogen gebruiken. Ja, dat gebeurt dus ook. Zij gaan dan verder als The Doors of the 21st Century met Ian Astbury als vervangende zanger. En die kennen we natuurlijk nog van de Cult. Eens even kijken, hebben we verder nog wat? Nee, eigenlijk is alles al gezegd. We hebben nog wel natuurlijk dat we eventjes 25 jaar teruggaan en dan komen we uit bij Benny Goodman, de King of the Swing. Hij was bandleider en speelde vooral klarinet. En Helen Forrest, ja, die speelde of die zong vaak bij zijn big band. Zij was zeer populair in de 30er en 40er jaren. Benny Goodman, helaas, hij leeft al lang niet meer. 13 juni 1986, toen is hij overleden. Maar zijn muziek, die is er nog altijd.

0: Ja, zo hoort het helemaal. Benny Goodman samen met Helen Forrest en Taking a Chance on Love. 1948. En je hoorde het knetterend nog van de 45 torenplaatje. Het kan misschien ook nog wel een LP zijn. Geen flauw idee. Goed, we gaan nog even kijken. Ja, ik denk dat ik inderdaad toch maar afsluit. Want anders dan heb ik kans inderdaad dat zo'n klein jongetje heel teleurgesteld achterblijft met de 1973. Ik heb nog één plaat voor je. En dat is natuurlijk Peter en zijn Rockets en Angelina. Mijn blonde seksmachine. Het lied schijnt autobiografisch te zijn. Toen Koelewijn in Benidorm verbleef en in een bar zat. Toen hij een blonde dame zag. En hij was erg onder de indruk van haar. Na een aantal drankjes ging hij vanwege de hitte met de dame die Angela heette, mee naar de kamer waar het koeler zou zijn. Maar lang bleef ze hem niet trouw. En toen het geld op was, jawel, toen flirtte Angelina weer met een lelijke vent uit Rome, zo schrijft Peter Koelewijn. Maar die had wel een dure Jaguar. En Koelewijn, die had het nakijken. Ja, of het allemaal waar is, geen flauw idee. Het is wel een heel mooi nummer. Met andere woorden, het laatste nummer van 1973.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Jan de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Ja, goedemorgen, luisteraars. Er gaat van alles mis vanmorgen. Maar dat maakt al eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Ik zit even in te vallen voor Lucie, die tijdelijk even spoorloos is. Goedemorgen, ik ben Dirk Brands. En we gaan vandaag voor de tweede keer naar 2 uur Kopwijzer luisteren. Met vandaag ook weer fantastisch leuke gasten. Voor mij zit Linda Evers. En dan gaan we het hebben over iets met voorzitters doen. Dus dat zal ook wel weer goed komen. Roel van der Zweer in het tweede stukje van dit uur. En als afsluiting Gia uit Starrenburg over de laatste keer Lemonade in het park. En we gaan beginnen met Linda Evers. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, tweede keer, hè? Dus voor mij leuk om eens te zien hoe het op een iets wat rommelige ochtend dan toch uiteindelijk goed komt.
0: Dat is voor mij ook eigenlijk een tweede keer dat ik dit doe. Dus we zijn eigenlijk gelijke partijen. Dus dat maakt het ook wel interessant. Yo, het is omdat ik het programma ook een beetje invul op een spreadsheet. Weet ik waarvoor jij hier bent. Je hebt de eerste keer voorzitter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Met het aflopen van het vorige raadsperiode ontstond er de mogelijkheid om je vinger op te steken om politieke markt voor te gaan zitten en de werkvergaderingen te doen. En ik dacht, nou, ik ben wel toe aan iets nieuws. Ik vind het spel in de raadzaal, want zo zie ik het. Hè, het debat voeren, discussie is een vorm van spel. En aan de andere kant, het gaat natuurlijk over hele serieuze inhoud. Leek mij heel leuk om dat te leiden. Dus ik heb eens voor het vertrek van de vorige voorzitters met Ina Haverman gesproken. Van, goh, is dat nou moeilijk? Is dat veel werk? Wat komt daarbij kijken? En toen kreeg ik daar een beeld van waarbij ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus dat heb ik aangegeven bij de Griffie. En er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die dat hebben aangegeven. Dus we zijn nu met een groepje van 6. Dus we gaan dat afwisselend invullen. En nou, afgelopen dinsdag was mijn vuurdoop. Gelukkig een redelijk overzichtelijke agenda. Dat is altijd fijn om mee te beginnen. En ik moet bekennen, het viel me eigenlijk best mee.
0: Ja, als je één keer zit, dan loopt het wel, hè, op een of andere manier. Hoe bereid je je op zoiets voor dan voor zo'n eerste keer?
1: Nou, je hebt contact met de Griffie. Die zijn natuurlijk enorm ondersteunend. Dat is ook hun taak, hè? De raad ondersteunen. Dus ze ondersteunen dan ook degene die voorzitter wordt. Dus ik heb, behalve dan dat je natuurlijk gewoon je voorbereidend werk doet als raadslid qua inhoud, kijk je natuurlijk met extra aandacht naar agendapunten waarbij je normaal vrij vlot overheen leest. Zoiets als gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, moet je wel even bij de Griffie checken. Zijn er vragen binnengekomen? Hebben we daar inhoud bij te melden? Wat zijn de mededelingen die je moet meenemen? Dus ja, je checkt even extra en je kijkt ook even met de bril van voorzitter naar wat hebben we op die avond te melden naast de inhoud van de stukken.
0: Dat is, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk. En moet jij dan ook stukken behandelen waar enigszins, waar we het net ook eigenlijk een beetje over gehad hebben, belangenverstrengeling in zit? Dus dat het ook jouw partij raakt of waar je zelf mee bezig bent bij de gemeente?
1: Nou, op het moment dat je natuurlijk voorzitter bent, ben je niet van je partij. Want de voorzitter moet onafhankelijk zijn en het proces leiden. Dus ik heb collega-raadslid Mans Lohman gevraagd, omdat ik meestal tot op heden de stukken in het sociaal domein deed, om het onderwerp samen voor Ryan te bespreken in de politieke markt. Want ja, als je voorzitter bent, kan je niet meedoen aan het gesprek. Dan moet je het gesprek leiden. Dus dan geef je het stokje een keer door en dat kan prima.
0: Ja, en is dat niet moeilijk dan om een stokje door te geven? En er wordt iets gezegd van, nou, zo bedoelde ik dat niet.
1: Nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat ik, de documenten behorende bij dat agendapunt goed doorgenomen heb. Een soort van bijdrage voor mezelf heb gemaakt en die met Mans gedeeld heb. En dan heb je het samen over, hoe kleuren we dat in? Dat doen we natuurlijk sowieso in de fractievergadering. Het is nooit alleen mijn inkleuring. We bespreken dat met elkaar. Ja, en dan doet Mans het natuurlijk op Mansen wijze en niet op de Linda wijze, want dat zou raar zijn. Maar dat mag. En ik vind dat prima om dat los te laten.
0: Ja, en is de boodschap overgekomen wat Mans gebracht heeft?
1: De boodschap is prima overgekomen. En dat is dan wel weer leuk om vanuit de voorzitterspositie te kijken naar wat brengt iedereen. Hoe doet Mans het op zijn wijze op jouw domein? Dat vond ik wel, dat is wel een extraatje.
0: Ja, en hoe vind je dan? Kijk je dan ook anders naar andere mensen die op jouw domein zitten dan maar voor een andere partij? Kijk je daar ook naar hoe die dat doen en hoe die dat benaderen?
1: Je bent als procesbegeleider niet... Natuurlijk luister ik naar de inhoud. Maar ik heb dan ook wel heel veel aan het hoofd in de zin van rondkijken wie wil reageren. Dus je bent continu aan het scannen naar de hele kring. En dat is ingewikkeld met de huidige raadsopstelling. Omdat je direct aan je linker en je rechterzijde ook mensen hebt zitten die je... wat moeilijk kan aankijken. Dus je moet steeds echt weer met je nek rondbewegen om te spotten wie wil er interruperen of een vraag stellen. En dan ben je zelf iets minder bezig met wat vind ik ervan.
0: Ja, je bent een beetje druk om de mensen in de gaten te houden. Dus je hebt eigenlijk niet echt een goede plek om de boel te overzien.
1: Nou, kijk, die ovale opstelling is, ik zou bijna zeggen, is goed voor die ruimte. Er kan ook niet veel anders in die ruimte. Maar zittende aan de lange zijde van het ovaal maakt wel dat je het niet altijd even makkelijk overziet. Gelukkig heb je mensen om je heen en de griffier naast je die daar op kan letten. En ik had ook heel alert publiek die op een gegeven moment mij even met een vingertje wees van er aan de linkerkant heb je iets gemist. Dat is dan toch ook wel prettig. Hè? De eerste keer word je ook geholpen. En dat is prima.
0: Maar er is ook niks mis mee om geholpen te worden, hè? Want dan kom je alleen maar verder mee. En het lijkt me ook wel erg moeilijk om dat voor de eerste keer te doen. Is het je gelukt om het een beetje strak te doen?
1: We hadden een overzichtelijke agenda, wat ik zei. Dus ik begon heel strak. Wij hadden in de agendacommissie ook afgesproken. Hamerstukken zijn hamerstukken, dus daar kunnen we dan voortaan vlot doorheen. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ieder zijn bijdrage ging eigenlijk ook nog behoorlijk op tijd. En toen kwam de reactie van de wethouder, waarbij we behoorlijk uit de tijd zijn gelopen. Maar waarbij je dan ook het dilemma hebt... het is geen streven om 9:00 klaar te zijn of om 8:30 klaar te zijn. En je wilt wel dat alle vragen, en we hadden nogal wat vragen als raad over dit onderwerp. Je wilt wel dat alle vragen beantwoord worden. Dus op een gegeven moment heb ik toch tegen de wethouder moeten zeggen, toen we halverwege waren, wilt u proberen wat korter en bondiger te reageren?
0: En hoe voelde dat?
1: Dat zeg je ook tegen raadsleden. Dus dat mag je ook tegen de wethouder zeggen op dat moment. Hè, want je bent de voorzitter. Ik had meer een beetje zoiets van... de wethouder heeft het zo aangepakt dat hij eerst een stukje context schetste. En daarin waren al een aantal vragen beantwoord. En toen dacht ik, nou, hij maakt een verhaal. Maar vervolgens begon hij alle fracties af te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk in de gaten, we komen in tijdsnood. Want hij gaat in dit tempo nooit het binnen de 12 minuten die ervoor stonden, gaat hij dat halen.
0: Maar als je nu zo'n vergadering de eerste keer gedaan hebt, hè, en dan denk je thuis van, goh, de volgende keer zou ik het toch zo doen. Of misschien het hele concept van qua tijd anders gaan doen. Heb je daarover na kunnen denken?
1: Nou, kijk, we evalueren ook elke keer in de agendacommissie. Dus de dingen die je anders gaat doen komen niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit de mensen die met je meegekeken hebben. Want ja, je doet het met elkaar. Dus dat. En wat je ook merkt, als de agenda langer is en je loopt uit op een punt omdat we dat met z'n allen belangrijk vinden, of je laat het wat gaan omdat er heel veel vragen zijn, dan kan je ook wel de raad oproepen om bij de vervolgpunten te zeggen, ja, dan moeten we daar wat tijd in halen, want anders dan redden we het niet voor 11:00. Maar dat was nu helemaal niet aan de orde, dus eigenlijk had ik een makkie.
0: Nou, dat is toch wel helemaal mooi, hè? Krijg je er ook nog begeleiding bij vanuit uit de gemeente, zeg maar, dat je een soort cursus volgt om dit te doen?
1: Nou, we hebben, wat ik al eerder zei, hè, zes voorzitters voor deze periode. En ja, er zijn trainingen voor om dit goed te kunnen. Die worden ons ook aangeboden. Maar die hebben we nog niet gevolgd. Sommige van mijn collega's zeggen, ik wil graag eerst de training en dan mijn eerste keer doen. En ik dacht, ach, ik spring gewoon in de diepe en ik zie wel.
0: Pippi Langkous, hè, waar we het net ook over hadden.
1: Precies, precies. Ik denk dat ik het wel kan, dus ik ga het gewoon doen. En het is natuurlijk ook zo, ik zit al wat langer in de raad. Ik ben niet nieuw. En daarmee ken je een hoop collega-raadsleden. En iedereen is heel begripvol dat het je eerste keer is. Dus ja, en als het fout gaat, gaat het fout. Ik denk dan altijd, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Hè, dan grijpt iemand wel in of dan corrigeert iemand je wel. Dat is het worst case scenario. Nou, hoe erg is dat?
0: Ja, soms moet je gewoon op je mul gaan. Hè? Dan is het maar niet anders.
1: Ja.
0: En er zijn ook leermomentjes natuurlijk. Hè? Want ik denk van, nou ja, dit is wel mooi. En nou ja, je kijkt eigenlijk wel hoe het gaat. Gaat bij mij net zo. Dus, maar de eerste keer de voorzitter. En je zit al een poosje in de raad natuurlijk. En dan ben je wel bedreven mee geworden ondertussen, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, je verdeelt de portefeuilles wat en dan heb je een beetje een eigen domein. We gaan binnenkort weer eens praten, moeten die domeinen niet eens wisselen. Want na een paar jaar ben je misschien wel toe aan een andere inhoud. Dus ja, je voert met enige regelmaat het woord en dat went. Weet je, de eerste keer dat ik, toen ik van burgerraadslid raadslid werd en de eerste keer vanaf het katheder mocht spreken, ja, dat vond ik wel weer even spannend. Dat heb je een andere positie in plaats van zittend. Dus ja, dat was weer zo'n leermomentje dat ik denk, oh ja, dat was weer even spannend. Maar ja, dat zeg ik, je kent inmiddels de meeste mensen goed. En ja, als je goed in de inhoud zit, dan kom je er meestal wel uit.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we naar het plaatje meer verder over de inhoud van jouw sociaal domein.

0: Ik heb geen idee.
1: Sans milieu,
0: ja, dat is hem. Kijk, en daar ben ik nou weer niet zo goed in, Linda. Hey, zeg, we zouden een beetje verder gaan over het sociaal domein. Hè? En, want net even tijdens het plaatje hadden we erover van Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, dat was het grote agendapunt afgelopen dinsdag. Wat we breed besproken hebben. Ja, het is een programma wat al 8 jaar loopt. En waar Steenwijk eigenlijk, Steenwijkerland, echt wel best practice was. Als je kijkt naar de BV Nederland. Maar ook dat vraagt onderhoud. Zei de beleidsmedewerker heel mooi tijdens de werkvergadering die we daarover met elkaar gehad hebben. Dus ja, dat moet doorontwikkelen. En nou, de aandachtspunten die op tafel lagen waren wat mij betreft heel goed. Ja, en waar de discussie in de raad vooral over ging, was toch, ja, hoe maak je nou het effect meetbaar? En dat is ingewikkeld in het sociaal domein. Als je het nou hebt over welke kinderen dreigen nou tussen wal en schip te vallen, ja, hoe groot is die doelgroep?
0: Hoe vis je ze eruit, hè?
1: Nou, A, hoe vis je ze eruit? Maar B, hoeveel zijn dat er? Dat is al een ingewikkelde vraag. Nou, en als je dan effect wil meten, is het natuurlijk nog ingewikkelder. Want hoeveel heb je er dan geholpen? Als je al niet eens weet hoe groot de groep was.
0: Nou, de vraag is, waarom melden ze zich niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waardoor je tussen wal en schip valt. Hè? Blijkbaar niet in beeld of half in beeld. Vanuit dat gedachtegoed is Samen voor Ryan een netwerkorganisatie geworden. Waarbij heel veel partijen gestimuleerd zijn door de gemeente om samen te werken, samen op te trekken. Om te zorgen dat er tussen die mazen van wat er alle mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsmogelijkheden. Om daar het vangnet wat krachtiger op te maken. Dus de focus lag vooral op het versterken van de omgeving van die kinderen. En ja, natuurlijk wil je als raad weten, was dat effectief? Maar ja, het is wel een ingewikkelde discussie. En dat bleek ook wel, want Forum voor Democratie ligt er heel goed uit. Ja, bij het begin, bij de start van het programma, hebben ze gezegd, we willen dat meten. Dus waar blijven die gegevens? Dat is om een of andere reden is niet helemaal duidelijk geworden waarom dat niet gelukt is. En aan de andere kant, ja, als je kijkt naar wat er gebeurd is afgelopen jaar, en als je best practice bent in de BV Nederland, dan zie je dat dat netwerk elkaar steeds beter weet te vinden. En daarmee ook voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus Mans zei heel mooi van, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in die professionals die in dat domein werkzaam zijn. Dat gaat een stuk beter als dat het was. He, dus mag je ook effect verwachten. Alleen ja, we willen natuurlijk eigenlijk ook wel graag die pijlstok erin. En dat is ingewikkeld.
0: Ja, en hoe staat de VVD daarin?
1: Nou ja, wij willen dat ook. Hè. Maar de wijze waarop en welke indicatoren hebben we dan al, dat is best een oerwoud. Want bijvoorbeeld schoolverzuim is een indicator. Het aantal jeugdhulpaanvragen is een indicator. Je hebt echt een oerwoud van cijfers waar je dan iets van moet maken. Dus ja, ik vind het heel goed dat ook in dit nieuwe programma gezegd wordt, we willen nu met hogescholen optrekken om daar iets voor te ontwikkelen. Want het is er gewoon nu niet.
0: Ja, en de rest van de gemeente, nou zeg maar de rest van de partijen, hoe staan die erin? Is dat een beetje gelijk? Of zitten er op partijniveau ook nog verschillen?
1: Nou, de discussie afgelopen dinsdag ging heel sterk over die cijfers. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dus ik denk dat het voornemen om wat met die cijfers te doen echt wel omarmd wordt. Maar als je natuurlijk terugkijkt en je kijkt naar dat het een voornemen was, dan zeg je wel van, waar hebben we ons geld dan aan besteed? En is het voornemen om dat nu weer te doen, is dat dan een voornemen? Of kunnen we daar ook harde afspraken over maken? En bij voorkeur, welke streefcijfers willen we dan nastreven? He, want dan heb je de meetlat. En dat zal denk ik aanstaande dinsdag ook nog wel een ding worden.
0: Ja, maar begrijp ik nu goed, want het gaat over geld. Want ik hoorde je net geld roepen. Moet er weer een nieuwe pot geld ingestoken worden in Samen voor Ryan?
1: het gaat over heel veel geld. Hè. Samen voor Ryan is niet bepaald een, wat zal ik zeggen, een goedkoop programma. Het gaat dinsdag niet zozeer over het geld. Het gaat over de inhoud van wat gaat Samen voor Ryan doen. En het geld wordt later, op het moment dat we de financiën voor het onderwijsachterstandsbeleid, dat we daar de pot moeten verdelen. Want van dat achterstandig geld worden ook nog andere dingen betaald. Dus dan moet je goed kijken naar welke belangenafweging maak je. Maar er gaat veel geld in om. Ik hoorde getallen tussen de 2,6 en de 3,1 miljoen afgelopen jaren. Dat is natuurlijk opgeteld. En het zou gaan om ongeveer 5 ton. Dat is wel veel geld.
0: Ja, en dan moet toch ook een beetje de vraag rijzen, wat heeft het al opgeleverd aan dat project?
1: Nou, precies. Hè? En daar ging de discussie afgelopen dinsdag dus echt over. Van, kunnen we nou geen enkele cijfers zien als raad wat het effect dan is geweest? Want prachtig dat je zo'n netwerk in de benen hijst. En ja, die doen goede dingen. Als we kijken naar de website bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel activiteiten op. Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Maar maak dat dan nou eens concreet en tastbaar. En dat, ja, dat hebben we niet gekregen. En daar had de wethouder ook niet het goede antwoord op.
0: En wie is daar verantwoordelijk voor dan om die cijfers boven water te krijgen?
1: Nou ja, als je kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan heeft de gemeente dat op te leveren. En ze hebben met het netwerk afspraken gemaakt over wat ze daarvoor zouden gaan doen. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en daar had de nieuwe wethouder Steven Bunt ook niet een klip en klaar antwoord op.
0: Maar het lijkt me moeilijk als je net aangetraind bent om bij zo'n item daar ook een goed antwoord voor te hebben. Maar hoeveel van die sociale partijen zijn erbij betrokken? Of sociale partners, zeg maar. Sociaal werk de kop, denk ik.
1: Het netwerk bestaat uit, 28 organisaties. Dus dat is echt veel. En dat zijn hele verschillende partijen. Hè? Dus naast de onderwijsinstellingen zijn dat ook bijvoorbeeld de GGD. Hè, die de jeugdhulp voor een deel doet. Dus het zijn allerlei partijen die in dat domein stukjes doen. En daarmee is het denk ik ook goed geweest om dat netwerk dichter bij elkaar te brengen en te versterken. Want het is ook voor ouders, hè, een oerwoud om daar je weg in te vinden. Want daar ben je over het algemeen niet 1, 2, 3 bekend mee. En dat maakt ook dat, als ik terugredeneer, dat er destijds gezegd is, die tussen wal en schip kinderen, daar hebben we als omgeving wat in te doen. He, we moeten elkaar beter opzoeken, beter van elkaar weten wie wat kan betekenen, zodat we goed naar elkaar kunnen doorverwijzen en kinderen niet laten vallen en ouders niet laten zwemmen. En dat is ook een aandachtspunt voor de 2.0-versie van Samen voor Ryan. Die ouders moeten veel meer betrokken worden. Want ja, die zijn ook een hele belangrijke speel in dit spel. En juist die kinderen, die kan je niks verwijten. Hè? Die doelgroep, we weten het niet. We weten niet of ze hulp nodig hebben, of ze ondersteuningsvragen nodig hebben. We weten niet waar die ouders mee worstelen. Dus dat contact met die ouders is echt heel belangrijk. En gelukkig stond dat er goed in. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat is er afgelopen 8 jaar dan gemist?
0: Ja, dat vraag ik me dan eigenlijk ook af. Ja. En dan, welke organisatie heeft dan een steekje laten vallen?
1: Nou, dat kan je niet helemaal zo pinpointen. Als je terugleest naar de doelstellingen, dan zou ik bijna zeggen, een heleboel organisaties hebben iets laten zitten. Maar de gemeente is natuurlijk in de lead geweest bij het stimuleren van dit netwerk. Dus daar is wel een omissie in geweest.
0: Dus de gemeente heeft nu eigenlijk de taak om ervoor te zorgen dat die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben, ook gevonden worden.
1: Ja, precies. Precies. Als je kijkt naar de nieuwe opdracht voor Samen voor Ryan, gaat het heel erg over, we moeten die ouders goed betrekken, zodat we beter die kinderen kunnen vinden. Want daar, en dat zei Aletta Makker, was inspreker afgelopen dinsdag, die zei dat echt heel goed. Hè, hoe kan het nou toch zijn dat we dat gemist hebben? En hoe kan het nou toch zijn dat, terwijl het allemaal om het kind draait, we zo druk zijn geweest met allerlei dingen eromheen. Ja, dat is wel een treurige conclusie. En de andere kant is, hè, we hebben een hele goede evaluatie met heel veel aanknopingspunten om in dit nieuwe vervolgprogramma wel de accent op de juiste plek te leggen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter zo. Dank je wel.
1: Niets te danken.

0: tonight.
1: En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En als het goed is, spreek ik met Gia.
2: Gia
1: Starrenburg. Ik moet altijd even denken hoe ik het uitspreek.
2: Ja, eigenlijk gewoon net zoals je het schrijft. Heel makkelijk. Gia.
1: Ja, dat moet ik. Nu zeg ik ook nog ja. Nou. Maar goedemorgen.
2: Gebeurt thuis vaak ook. Goedemorgen.
1: Dat snap ik. Hoe is het?
2: Ja, goed. Zeker. We zijn goed opgestaan vandaag. En we hebben zin in de dag en zeker zin in de avond.
1: Ja, want vanavond zouden jullie... Even beginnen met de introductie natuurlijk. Want we spreken nu natuurlijk met de zangeres van Lemonade.
2: Klopt.
1: Om het even duidelijk te maken voor iedereen. En vanavond staan jullie op Live in het Park. Of eigenlijk Live in de Meente.
2: Ja, in het kader van dat de weergoden ons toch niet zo goed gezind zijn vandaag... Hebben we besloten om toch naar binnen te verplaatsen. Want het zou zo nat en koud worden vanavond. Toen zeiden we, nou, daar kunnen we de mensen niet aan doen. Dus we staan lekker hoog en droog in de Meente, in de evenementenhal.
1: En dan nog één keer Lemonade XXL.
2: Ja, de allerlaatste.
1: Hoe voelt dat?
2: Ja, eigenlijk heel veel zin in. Ook omdat het niet de allerlaatste van Lemonade is. Dus we hebben nog wel wat dingetjes te doen. En we sluiten pas eind van het jaar echt af. Dus het voelt nog niet echt als een definitief eind, als het ware.
1: Nee, maar voor de mensen die het gemist hebben... Lemonade gaat eind dit jaar stoppen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, Piet, de gitarist, mijn vader, die wordt 73 dit jaar... en die heeft een aantal rugoperaties gehad. En die houdt het gewoon niet zo... die houdt het gewoon niet meer vol om zo lang op het podium te staan. Dus die heeft gezegd begin van het jaar van... nou jongens, ik maak het jaar nog vol, maar daarna is het voor mij wel klaar. En toen hebben we met elkaar gezegd, ja, wat gaan we dan doen? Hè? Ga je dan zo iemand vervangen? Of wat is de planning? Hoe zit iedereen erin? En toen waren we het er eigenlijk wel unaniem over eens dat we zijn niet alleen maar een stel muzikanten wat bij elkaar is gezet, maar we zijn eigenlijk wel een soort van één grote familie. Guus achter de drums is mijn man, papa is dan de gitarist, Frank onze beste vriend speelt ook gitaar en die zingt, Pieter en Jeppe, dus we zijn wel echt een hele hechte groep. Dus we zeiden, ja, als je dan één iemand uit zo'n groep haalt, wordt het nooit weer hetzelfde. Dus dat is een keuze die je kan maken en daarnaast... speelde ook mee. We spelen al meer dan 10 jaar in deze formatie. En heel veel podia's in de buurt wel aangedaan. Veel dingen geprobeerd en gedaan. Ze zeiden van ja, weet je, misschien is het ook een mooi moment om te kijken wat er nog meer, de muzikale wereld nog meer te bieden heeft voor ons allemaal.
1: Ja, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar vanavond kunnen we jullie nog zien in een, ik wil zeggen in het park, maar in de Meente.
2: Ja.
1: Zijn er nog kaarten beschikbaar?
2: Ja, er zijn nog kaarten te kopen. Er zijn al wel heel veel kaarten verkocht. Ik begreep dat we al over de 700 kaarten zijn. Dus het wordt in elk geval gezellig druk in de Meente. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja, en wat kunnen we dan verwachten?
2: Ja, wat kun je verwachten? Ik denk een hele leuke muzikale show. Lemonade, zoals je Lemonade gewend bent. Maar dan nog een XXL-versie. Dus nog meer plezier, nog meer feest, denk ik. Het is wel heel leuk. We hebben gisteravond nog gerepeteerd met de blazers. En je merkt dat de nummers die je normaal speelt... toch nog meer gedragen worden als je extra die blazers erbij hebt. Het geeft wel nog meer diepgang in je nummers. Nog meer muzikaliteit. Dus ja, wij vinden het echt super gaaf dat we met deze blazerssectie mogen gaan spelen vanavond.
1: En vanavond dus. Hoe laat begint het?
2: Om 8 uur gaan de deuren open. En wij starten met spelen om 9 uur.
1: 9 uur. En dan... Hoe laat eindigen jullie?
2: Ja, het zal rond een uur of 12, 12:30 zullen we stoppen.
1: Ja, gewoon...
2: avondvullend programma.
1: Ja.
2: Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond... en denken, ik zoek een locatie waar het lekker droog en warm is... kom gezellig naar de Meente, zou ik zeggen.
1: Zeker. En jullie hebben nog echt wel genoeg te doen... volgens mij tot het eind van het jaar. Ja. Wat zit er voor jou in 2027?
2: Ja, wat de toekomst brengen mogen, dat weten we nog niet. Ik hoop in elk geval ook misschien wel een stukje rust. Guus en ik spelen natuurlijk samen in de band. Dus je bent ook altijd bezig. Hè, je moet altijd oppas hebben, je bent altijd samen weg. Daarnaast hebben wij 2 dochters. De een die doet aan dansen, de ander zit op voetbal. Dus je bent daar ook altijd druk mee. Soms we werken de hele week. Nou, vrijdagavond gauw eten, gauw door naar een optreden. Dan ben je om 4 uur 's nachts thuis en op zaterdagochtend staan we om 8 uur gewoon weer langs de lijn. Dus ook wel lekker om misschien even een tijdje even kalm aan te doen. Ik heb verder nog geen andere muzikale uitdagingen op stapel staan. En ik zie wel wat er op mijn pad komt.
1: Maar je staat er wel voor open.
2: Ja, we gaan zien wat er komt. Maar ik wil eerst wel even, minimaal heb ik gezegd, een half jaar tot een jaar even rust en afschakelen. Voordat ik weer stort in wat nieuws.
1: Ja, en welke optredens komen er dan nog aan?
2: Ja, openbaar niet zo heel veel. We hebben heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten, kerstborrels, dat soort optredens. We spelen nog in september, 19 september uit mijn hoofd, spelen we nog in Wapse. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk veel besloten feestjes daaromheen. En dan 27 december is echt de allerlaatste. Dus de Bye Bye Lemonade in de Buze.
1: Ja, dus het eind van het jaar en Bye Bye Lemonade.
2: Ja. Bye Bye 2026 en Bye Bye Lemonade, ja. Ja, dat zal wel, ik denk, emotioneel anders beladen zijn dan dat het vanavond is. Vanavond is echt een feest en dan is het echt het afscheid. Zo voel ik dat wel.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal te snappen. Een mooie plek ook om dat in de Buze te doen natuurlijk.
2: Ja, en daar spelen we ook elk jaar aan het eind van het jaar. Dus we zeiden, hoe mooi is het om het dan ook daar af te sluiten.
1: Ja, en ook elk jaar natuurlijk live in het park.
2: Ja. Ja, helaas alleen niet in het park dit jaar.
1: Nee. Maar, misschien niet
2: goed,
1: helaas.
2: Ik
1: zou zeggen, dat is wel fijn.
2: Ik ben daar nu heel blij om. Ja. Maar ik moet zeggen, normaal als het mooi weer is, is dat natuurlijk een prachtige ambiance om te mogen staan. En dat vinden we ook, hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Maar we zijn wel heel dankbaar dat we nu een uitvalsmogelijkheid hebben in de Meente. Ik denk dat dat ook wel voor veel mensen heel prettig is. Dat ze lekker droog kunnen genieten van de muziek.
1: Ja, en de kaartjes voor vanavond zijn ook te verkrijgen via de Meente.
2: Via de website van de gemeente, www.demeente.nl. En daar kun je gewoon of Lemonade in toetsen. En dan kom je direct bij de kaartjes.
1: Ja, dan wens ik jou veel succes en heel veel plezier. En ik moet zeggen, voor ons stopt Lemonade niet. Want wij hebben ook live opnames van jullie.
2: Oh,
1: en
2: leuk.
1: Die kun je als het goed is nu ook horen.
2: Ik hoor al wat op de achtergrond inderdaad.
1: Veel succes en plezier.
2: Hey, dankjewel. Fijne dag.

Ja, en dit was alweer het allereerste uur van Kopwijzer, waarin Dirk Linda Evers sprak over de politieke markt van afgelopen dinsdag. En ik sprak Jia Starreburg over de laatste keer Lemonade in het park, maar eigenlijk Lemonade in de gemeente vanavond in verband met het weer. We zijn straks terug voor uur 2.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Er vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Ja, en goedemorgen. We zijn er voor uur 2 voor Kopwijzer op zaterdag 29 augustus. En dit uur eindigt met Hendricks Caravaan, dus ook Kopje Cultuur. Ik spreek Sydney van den Berg over de buslijn die terug is in Havelte. Ik spreek Gert-Jan van den Born over het herstel van het excentrieke boomlounge in Vollenhoven. En om nog even bij Kopje Cultuur te blijven. En de zondagochtend van Kopje Cultuur zit ik tegenover... Nou, ik ken in ieder geval Willy. Ja. Willy Rauw. En de rest ga ik niet eens meer proberen. Ik ben er eigenlijk heel erg slecht in. En ik zit naast...
6: Ineke Smit.
5: En tegenover... Wacht, nog een keer. Ja, nog een keer.
7: Klaas Brinkman.
5: En in plaats van... De kerk naar binnen.
6: Precies.
5: Komt de kerk op 7 september naar buiten.
6: Ja. Ja, dat is toch prachtig om op die manier het evangelie te brengen. Juist buiten, waar mensen het kunnen horen.
5: Tijdens zo'n prachtig weekend.
6: Precies. Nou, dat.
7: Tijdens een vol weekend waar mensen natuurlijk van alles mooie dingen kunnen zien. Maar is het ook prachtig dat dit kan, om inderdaad zo'n... Open tentdienst, de mensen staan buiten.
8: Ja, op de markt.
7: Op de markt. Maar we hopen op heel veel mensen. En ook heel fijn dat ook de PKN meedoet. En ik ben heel erg benieuwd naar wat dat allemaal gaat brengen.
5: Want dit is niet de eerste keer.
6: Nee.
8: Het is inderdaad de tweede keer. Vorig jaar was dan natuurlijk de eerste keer. En wat ik het bijzondere vind is dat we het inderdaad... Het gaat vanuit, we noemen het al Raad van Kerken. Dus dat is gezamenlijk met heel veel kerken in Steenwijkerland. Dat je dit samen doet. En dus niet van één kerk. Maar we dragen dit samen met elkaar. We dragen allemaal ons steentje bij. Ook heel veel vrijwilligers die nu ook aansluiten om te helpen. Er komt een heel mooi koor om te zingen. Wij kijken er echt enorm naar uit.
5: Ja, dat snap ik.
8: Ja.
5: Nu hopen op mooi weer.
6: Ja, dat vooral. Dat zou je
7: ja, het is meestal mooi weer met Kopje Cultuur. Dus we hopen dat nu ook zo is.
5: Ja, zeker. En het is dus op 7 september, 's ochtends.
6: Ja, om 10:30 begint de dienst. Of de tentsamenkomst. En we hebben een hele mooie spreker, fijne spreker. Martin Brandt zou komen spreken. Ik word bekend, denk ik, van landelijke EO-achtige dingen die hij vroeger wel heeft gedaan. Hij werkt nu wel voor het leger zelf, maar hij is een hele bevlogen man en passie, vol passie van het evangelie. Het koor zou ook zingen, dat is een heel groot gospelkoor uit Harderwijk, Inspiration, onder leiding van Wim Rauw. En het is echt black gospel, echt de swingende muziek. Ja, dat is echt heel leuk. En Martin Brandt zal ook iets samen zingen met het koor. Nou ja, we hebben het voor de kinderen hebben we een kindermoment. Nou, het is ook heel leuk dat Ellie Zuiderveld komt. Nou ja, ook wel bekend voor Ellie en de Rickert. Dus dat is gewoon heel leuk, want zij kan dat zo mooi om kinderen dicht bij het hart van het evangelie te brengen. En ook met mensen te verbinden. Dat is wel haar kracht, denk ik. De rust, de liefde die ze uitstraalt naar mensen. Dus het is gewoon heel mooi.
5: En is het ook voor mensen die misschien niet op zondag naar de kerk gaan? Of eigenlijk misschien juist niet zich hier normaal tot het kerkelijke of het christendom aangetrokken voelen?
7: Het is toch wat meer, open. Je hoeft niet een gebouw binnen. Je kunt gewoon komen kijken. En ik hoop dat het ze raakt. En het thema is ook verspreiden van geluk. En ik hoop dat ze daar iets van mee mogen krijgen.
5: En is er ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien wat schroom voelen. En denken, kan ik eigenlijk wel meezingen? Kan ik wel meedoen?
6: Ja, zeker wel.
7: Is een liturgie, hè?
6: Ja, het is een heel mooi.
7: Dus het wordt uitgedeeld. Dus,
8: en anders mag je ook gewoon lekker blijven zitten.
6: En lekker
8: aan de zijlijn meekijken. Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt. Mensen die dan voorbij komen op de fiets of wat dan ook, die toch even afstappen. En wel nieuwsgierig zijn van wat gebeurt daar. Dus ik denk dat is prima, weet je. En voel je ook vrij inderdaad om te komen. Lekker erbij gaan zitten. Er zijn genoeg stoelen. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Je kan gaan en staan waar je wil.
5: Ja, dus ook, mocht je denken, ik ben nieuwsgierig of ik wil heel graag dit een keer ervaren.
6: Precies.
5: Dan is het natuurlijk een hele mooie instap.
7: Ja, zeker, precies. Ja.
6: Het is inderdaad ook heel laagdrempelig. En dat is ook wat we heel graag willen, om het toegankelijk te maken voor iedereen. En na de dienst is er altijd koffie en thee en we hebben lekkere broodjes. Dus dat is altijd iets wat mensen ook samen verbindt. Nou, voor de kinderen hebben we ook een kleine attentie. Ja. Het is gewoon leuk. Leuk om mee te zijn. Het is
5: Ik mag gewoon daar op 7 september om 10:30.
6: Je mag daar gewoon komen.
5: 10:15 zal ik zeggen.
6: Ja. Mag ook.
5: Ik kom gewoon binnen. Binnen. Maar ik kom aan. Deur.
6: Je komt
5: aan.
6: Je komt daar op de markt.
5: En ik kan gewoon gaan zitten.
7: Ja.
5: En het ervaren.
7: Ja, precies. Zeker. Ja.
8: En ook al kom je om 10:45, dan mag dat ook.
6: Dan mag dat ook. Ja.
8: Weet je, dat is het mooie van dat het gewoon op de markt is. Je hoeft niet een deur door, want dat is vaak. Want Klaas ook zegt, de drempel. Je kan van alle kanten kun je even aan de zijlijn meegenieten van wat we gaan doen.
5: En zo'n prachtig weekend.
8: Ja, zeker.
5: Waar zie jij het meest naar uit?
8: Het samen zijn, gewoon met elkaar. Als ik even denk aan vorig jaar, het zingen met elkaar. En dat er zijn geen kerkmuren. De kerkmuren vallen weg en ik denk dat we daar naartoe moeten. Met elkaar, daar krijg ik gewoon nu alweer kippenvel van. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om met elkaar te doen.
5: Nou, voor jou, Willy.
6: Ja, ik denk dat ik dat kan beamen. Juist die kerkmuren vallen weg. Weet je, het is niet meer van die kerk of van die kerk of van die kerk. Nee, we zijn samen één. Samen. Samen toch een stukje van God te kunnen ervaren, te kunnen zien. En elkaar te mogen ontmoeten. En hem te mogen ontmoeten. En ik denk, en dat door middel van muziek, door zang, door de vertellingen, door het woord. En juist elkaar. Juist met elkaar, wat jij ook zegt, die verbinding met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat zo mooi is. Want we zijn met z'n allen christenen. En dat zit hem niet in een gebouw. Het zit hem in de relatie die je hebt met God. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn, denk ik.
5: Ja?
7: Ik hoop dat ze iets van die vreugde en die blijdschap meekrijgen. In het luisteren, in het zitten, in het zingen. Iets van die vreugde wat we willen verspreiden. En dat echt letterlijk misschien wel een zaadje plant. Dan hoop ik die warmte, die liefde, dat ze dat mee mogen nemen. En dat wat mag brengen in hun leven.
6: Amen.
5: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier.
8: Ja, jullie ontzettend bedankt dat we mochten komen.
6: Ja, absoluut.
5: En jullie bedankt voor de oliebollen. Ik word daar heel blij van.

0: Ja, en van Steenwijk gaan we naar Vollenhoven en ik zit tegenover Gert-Jan van den Born. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook uit het prachtige Vollenhoven nu?
1: Nee, ik kom niet uit Vollenhoven, ik kom uit Belschutsloot.
0: Nou,
1: en dat is ook heel prachtig.
0: Het is ook echt prachtig. Ja. Ik moet zeggen, we wonen in een prachtige gemeente.
1: Absoluut, ja.
0: En u zit hier voor het landgoed Oldehof.
1: Ja.
0: In Vollenhoven.
1: Ik ben bestuurslid bij de stichting Oldehof. Bestuur van 5 personen. En ik heb onder andere de taak om met name naar het groen, hè, de bossen, de landerijen en ook de lanen, om daar wat meer aandacht aan te geven. En uiteraard als bestuur hebben we beslissingen met elkaar. Maar ik mag specifiek dit soort zaken extra onder de aandacht brengen.
0: Wat ook uw achtergrond?
1: In zekere zin wel. Ik ben van origine een Wagenings bodemkundige en landschapsecoloog. Ik heb lange tijd bij het planbureau gewerkt. En dan kom je al in. Het planbureau kijkt erg ook naar voren. Van wat gebeurt er over 10 of over 50 jaar. Kijk naar onderwerpen als klimaatverandering. Dus ik voel me redelijk goed thuis op het landgoed. Als iemand die mee mag besturen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En we hebben het over eigenlijk de Bomenlaan.
1: Ja.
0: En dat is de entree.
1: Ja, er is een bomenlaan. Dat is een bomenlaan van ongeveer 300 meter. Die loopt vanaf de havenstraat richting Vollenhoven. Dus mogelijk een van de oudste verbindingen richting stadje Vollenhoven. En dat is een beuken-eikenlaan. De eikenlaan dat meer aan de noordkant en aan de zuidkant vooral beuken. En daarnaast is nog een soort houtsingel met een bredere, met ook bomen en beuken. En we hebben in 2019, ik zat toch niet in bestuur... maar is die storm geweest met een enorme schade ook op het landgoed. Onder andere het campinggedeelte, heel veel bomen half afgebroken. En ook deze bomenrij die heeft behoorlijke schade opgelopen.
0: Hoe lang staan deze bomen erop?
1: Ja, schatting is een beetje rond de 90 jaar. 80, ja. 90, ja. En dat door de beuken, en dat heeft onder andere met veranderend klimaat te maken, lange durige periode van droogte of lange veel neerslag. Beuken hebben het gewoon erg zwaar op het ogenblik. En dat zie je ook. En ook in de herplantadviezen wordt echt gezegd, wees voorzichtig met beuken. Want je weet niet wat er gaat gebeuren de komende tientallen jaar. En dan zou je wel eens opnieuw moeten gaan planten. Dus daarom kiezen we ook voor een herplant met eiken. In dit geval wintereiken.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, weet je, zo'n beuk die groeit op een gegeven moment waarschijnlijk wel. Maar je hebt ook natuurlijk het gevaar weer dat als er nog zo'n storm komt, dat ze wat makkelijker dan omvallen. Ja. Met de gevolgen van dien.
1: Ja, en zeker omdat ze dus gevoeliger zijn voor droogte, is de vitaliteit is achteruit. En dat is ook. We hebben veel contacten met de bosgroep Noordoost-Nederland. En die mede adviseren naar ons van waar we op moeten letten. Die hebben dus de inventarisatie gedaan. En dan blijkt dat vooral die beukenlaan het erg te lijden heeft. En dat is gewoon zichtbaar. En dat heeft ook invloed op de veiligheid. Je wilt daar veilig kunnen wandelen. Kijk, zeker als storm moet je niet in bossen zijn, zeggen ze altijd. Maar het moet veilig zijn. En dan kom je een beetje bij de definitie. Wat is een laan? En dan kom je er eigenlijk op uit. Een laan bestaat uit regelmatig aan linker en rechterzijde van een laan dezelfde bomen van dezelfde leeftijd. Nou, dat is hier absoluut niet meer het geval. De eiken zijn in redelijke staat, het eikendeel van de laan. Maar ja, een paar met een laan is, wat ik net zei, zijn twee rijen bomen van gelijke leeftijd en gelijke soort. Dus we moeten echt aan de slag. En we hebben eerst 2020 veel aandacht besteed aan het herplanten op de camping. Bij de camping en nu dus de aandacht voor dit deel van het landgoed.
0: En moet ik nou het straks zien dat jullie ik gok met een kraan komen, alles eruit trekken en allemaal kleine eikjes gaan planten?
1: Ja, dus eigenlijk kort samengevat is dat het geval. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen en ook op het juiste moment. En dat heeft te maken met de biodiversiteit, vogels. Er zit ook een ooievaarsnest. Nou, die boom blijft bijvoorbeeld staan. Vleermuizen zijn erg belangrijk. Zitten ergens in holen, in vooral de beuken, want die zijn natuurlijk wat zwakker, kunnen ze makkelijk in. En daar houden we heel goed rekening mee. Dat is ook in de verplichting vanuit de vergunningverlening, in dit geval de provincie, dat we daar goed rekening mee houden. Dus de timing, wanneer je iets doet en hoe je het doet, dat houdt daar rekening mee.
0: En ik kan me voorstellen dat je niet meteen een eik van een paar meter daar de grond in zet. Dus er komen kleine boompjes.
1: Ja, nou, er komen bomen die al een diameter hebben van tussen de 12 en 14 centimeter. Dus dat is toch is redelijk.
0: Ja, dat is best wel, wel een boom.
1: Ja, dat is een boom. En als ze wat ouder zijn en dikker, wordt het moeilijker omdat ze goed aanslaan. Dus die keuze voor 12 tot 14 centimeter is een hele mooie maat. Waardoor de kans dat ze aanslaan gewoon het grootst is. En nou, nadat we dus de bomen hebben gekapt, wordt er ook nog gefreesd in de grond. Zodat er een goede extra aarde en bepaalde compost erbij gedaan wordt. Zodat ze goed kunnen groeien. Dus we letten heel erg op en dan krijgen ze een ring eromheen, zodat bij het water geven, dat die bomen, dat we dat intensief kunnen begeleiden. Zodat ze die eerste paar jaar goed doorkomen.
0: En dan duurt het even voordat het echt die laan wordt natuurlijk.
1: Ja, maar
0: op zich niet, hè? Want de definitie van een laan zegt niet dat grote bomen hoeven te zijn.
1: Nee, dat is al mooi, vaak heel mooi. Dus we groeien toe naar een steeds prachtiger, imposante boom. Die de historie dus ook weer in beeld brengt. Het moet gewoon een keer gebeuren. Dit landgoed is van 1635, dus we weten niet alles van de geschiedenis. Maar om de zoveel tijd zal er toch wel weer een nieuwe eikenlaan of een laan met bomen zijn geplant. En nu zitten we in een fase dat die zo toegetakeld is dat we kunnen wel zeggen, we doen het nu niet, we doen het over 10 jaar. Maar dan heb je nog meer problemen. Het moet gewoon een keer gebeuren. En dat is een hele beslissing. Daar hebben we zorgvuldig over nagedacht. En adviezen over ingewonnen.
0: Een prijzige beslissing?
1: Het is een prijzige beslissing. En we krijgen ook subsidie. Waardoor, even een schatting, ik weet niet exact, ongeveer 2/3 gesubsidieerd wordt. Maar we moeten toch als stichting ook zelf bijdragen. En we hopen dit te kunnen realiseren. En ja. We zijn nu bezig met dus een stukje communicatie naar de omgeving om uit te leggen. Dat doen we onder andere volgende week zaterdag van 10:30 tot 12:30. Dan ben ik aanwezig, maar ook iemand van de bosgroepen, om uitleg te geven aan mensen die geïnteresseerd zijn. Om daar, dan kunnen ze met eigen ogen zien welke staat de bomenlaan is. Een beetje een beeld vormen van wat wij willen realiseren.
0: En wat is het plan met het oude hout?
1: Het oude hout, dat zal het functionele deel, dat zou gaat verkocht worden aan laten we zeggen timmerbedrijven of meubelmakers. En dat is dus ook voor ons een stukje niet een extra inkomsten, maar dat zit in die totale prijssom van je hebt arbeid nodig om te kappen, maar je kunt wat verkopen en netto blijft er wat over. En we willen proberen dat de zijtakken, dat we daar stukken van een meter van maken en dat we die tegen een interessante prijs aan burgers in de omgeving kunnen verkopen. Het zal niet zo zijn dat iemand zegt, doe maar 10 kuub, want dat is niet de bedoeling. Het gaat om dat we het op een leuke manier kunnen verdelen onder mensen die er belangstelling voor hebben.
0: Ja, mooi. En dan een kleine schatting. Wanneer kunnen wij als inwoners van Sneeuwwijkland over een nieuwe eiken bomenlaan, hoe zeg ik dit?
1: Ja, dat is in ieder geval voor mij is het duidelijk. Het idee is om in november, begin december, om dan te kappen. En dan kun je eigenlijk vrij snel na het frezen en het aanbrengen van wat compost de bomen planten. Dus we hopen dit jaar dit te realiseren.
0: Voor echt de vorstperiode?
1: Ja, voordat de vorst intreedt is het prettig om de bomen te planten. Maar goed, dat kan op zich allemaal vrij snel gaan. Er zijn mensen die daar ervaring in hebben. We zitten wel met een officiële procedure van de vergunningverlening. Dus dat is wat de gemeente moet organiseren. En als het goed is, wordt er direct naar de communicatie naar de burgers en die, zeg maar, die open laan, laat ik het zo maar even, die 2 uurtjes op zaterdag de 5 september... dan zal de gemeente het verzoek voor een vergunning die wij dan doen publiceren. En dan komt er een periode van een x-aantal weken om dat allemaal netjes af te handelen.
0: En wanneer zijn de eiken volwassen?
1: Nou, ik heb zelf in mijn tuin een boom waarvan ik weet dat hij 30 jaar oud is. En ik moet zeggen, dat vind ik al een hele prachtige. Dat zou, als dat een laan zou zijn, dan denk ik dat wel het gevoel van een prachtige historische laan weer terugkrijgen. Dus ja, je hebt wel tientallen jaren nodig.
0: Ja, ja. Duurt even. Dus we moeten geduld hebben met elkaar.
1: Absoluut.
0: Ik wens u heel veel succes en plezier.
1: Dank je wel. Fijn dat ik dit heb mogen toelichten.
0: Natuurlijk.
2: Dag

0: bij mij niet bellen. Want één ding kan ik je wel vertellen.
1: We willen van alles en we denken groot. Ach, voor je het weet ben je hartstikke dood. Zorgen voor morgen. De kater komt later.
0: Leef van dag tot dag. Tot het einde der dag.

0: En goedemorgen. En als het goed is, spreek ik met Sydney van den Berg.
1: Goeiedag. Ja, Sydney van den Berg hier. Klopt.
0: Top. En dan hoop ik niet dat je aan het rijden bent.
1: Nee.
0: Of in ieder geval handsfree aan het bellen bent dan, zeg maar.
1: Nee, de bus rijdt alleen door de week.
0: Oké. Ja. Toch altijd even checken, hè?
1: Hartstikke goed.
0: Iets met veiligheid.
1: Ja, veiligheid voor alles.
0: Want waar bel ik naartoe?
1: Waar?
0: Ja, waar zit je op dit moment?
1: Ik zit op dit moment thuis. Ik ben woonachtig in Darp.
0: In Darp. En in Darp dachten jullie nou, weet je, ik mis een busverbinding.
1: Ja, ooit is gekomen vanuit een woononderzoek. Ik ben zelf ook voorzitter van de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte. En in de tijd was er ontzettende behoefte ook aan manieren van wonen. En hoe doe je dat dan? En waar is er dan ruimte? Nou, degene die Darp een beetje kent weet dat we helemaal opgesloten zitten aan de buitenronden. Tussen militaire terreinen, Natura 2000 en het Vitens Waterwindgebied. Dus aan die buitenkanten is niet zo heel veel uitbreiding mogelijk. En in dat onderzoek kwamen ook de faciliteiten naar voren. Over wat mis je en wat zou je terug willen enzovoort. Nou, en daar kwam echt met een hele hoge score uit dat onderzoek dat de bus weer terug moest komen. Dat wilden de bewoners heel graag.
0: Ja, want er heeft altijd een bus gereden tot 2021 en toen is hij geschrapt.
1: Ja, door de provincie, OV-bureau Groningen-Drenthe is dat, waar dat onder valt. En die hebben in de coronatijd een bezuiniging moeten doorvoeren. Er reden toen de tijd wel bussen, maar er zaten geen mensen in. En dan op een gegeven moment, als je dan iets moet bezuinigen, dan kijk je naar de minst renderende lijn. Nou, en dat was deze lijn, commercieel gezien. Dus die ging eruit.
0: Ja, want er rijdt verder geen andere bus. Dit is natuurlijk een buslijn van Steenwijk richting Havelte.
1: Ja.
0: Er rijdt geen andere bus.
1: Nee. Dus de dorpen Darp en Havelteberg waren op dat moment afgesloten van openbaar vervoer.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Nee, dat is wat met die bezuiniging gebeurde.
0: Ja, maar jullie dachten dat dus ook. Dat is niet handig.
1: Nee, ik woon hier zelf pas 4 jaar. En in mijn rol in die dorpsgemeenschap. En met dat ik me vanzelf vanuit de dorpsgemeenschap ging bemoeien met het thema wonen, kwam dit wel ter sprake in dat onderzoek wat ik zojuist vertelde. Ja. Dat wonenonderzoek in het dorp. En toen dacht ik, nou ja, als de inwoners graag weer die bus teruglijnen, of dat gewoon missen, die openbaar vervoerverbinding, ja, dan ga ik me daarvoor inzetten vanuit de dorpsgemeenschap. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is gelukt?
1: Uiteindelijk wel. Hè, want je moet heel wat hoorders nemen, wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het is natuurlijk iets. Ik zei net al even voor de grap, je bent toch niet aan het rijden en aan het bellen tegelijk. Maar je vervoert wel mensen.
1: Uiteraard, ja. Ja, je vervoert wel mensen. En wat ik al zei, het is een hele klus om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ik snap ook wel dat een commerciële dienst kan niet. Hè? Dat komt gewoon niet uit. Daardoor is die vorige dienst ook uiteindelijk geschrapt. Hè? Er waren te hoge kosten bij. En daar hebben we een alternatief voor bedacht in de vorm van een buurtbus. Maar die dan niet door commerciële chauffeurs wordt gereden, maar door een groep vrijwilligers.
0: En zelf ook een van die vrijwilligers?
1: Zeker. Ik rij altijd op de vrijdagmiddag voor degene die eens een keer met mij mee wil rijden.
0: Ja, want het is dus een buurtbusje.
1: Ja, 8 persoons.
0: Een 8-persoonsbusje, dus daar mag je ook met een gewoon rijbewijs in rijden?
1: Ja, daar mag je met een gewoon rijbewijs in rijden. En we zijn, ik doe ook meteen maar een stukje reclame hoor. Als er mensen zijn die denken, nou, ik vind het ook wel leuk om af en toe eens een keer een ritje te rijden voor zo'n buurtbus. Nou, dat kan. Je kunt je altijd bij ons aanmelden als vrijwilliger. We hebben op dit moment 30. Met een groep van 30 rijden we de diensten. En wat ik al zei, we doen het door de week. Van 6:30 's morgens tot 7:30 's avonds. En dat zijn 12 diensten op een dag. En een buschauffeur rijdt ongeveer 3 uurtjes achter elkaar. 1 keer in de week.
0: Ja, dus je rijdt van Havelte naar Steenwijk en van Steenwijk weer naar Havelte. Heen en weer.
1: En niet te vergeten de Johannes Postkazerne, want die zit ook in de route.
0: Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook wel handig. Ik geloof dat ook wel mensen met de bus heen moeten. En zeker. Ik was dus heel nieuwsgierig. Want ik ga wel eens, of ik ging wel eens met de bus. Ik woon zelf in Steenwijk, dus ik ben vrij centraal. Ik ga altijd met de trein. Maar als ik met de bus ga, heb ik zo'n OV-chipkaart. En dan moet ik me inchecken. Hoe betaal ik bij jullie?
1: Met je pinpas.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en een ritje kost €2. Dus het valt hartstikke mee. En het maakt niet uit waar je in of uitstapt. Dat maakt niet uit. Het is altijd €2. Oh. €2. Ja.
0: Oké. Okay. En dan kan ik gewoon contactloos betalen?
1: Ja, met de pinpas. Klopt. Ja.
0: En dus mijn OV-chipkaart. Tegenwoordig kun je trouwens ook met de gewone bus, volgens mij, met je OV. Maar gewoon met je pinpas betalen.
1: En ja, we zijn nog bezig om te kijken of er ook een systeem mogelijk is dat je ook die OV-kaart kan faciliteren. Maar dat zit er nu nog niet in. Dus dat is ook niet aan ons. Hè. Dat verzorgt de provincie, het OV-bureau. Die is uiteindelijk verantwoordelijk ervoor. En tot nu toe kunnen in buurtbussen eigenlijk door het hele land heen alleen met pinpassen betaald worden.
0: Ja, en jullie zijn nu een weekje aan het rijden.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Mag ik vragen hoeveel mensen jullie al vervoerd hebben? Ongeveer.
1: Ja, over de week weet ik het niet. Maar tot mijn dienst van 12 tot 3 hadden we gisteren al 12 mensen vervoerd. Dus, nou.
0: En hoeveel mensen heb je zelf vervoerd?
1: Ik heb er zelf 4 vervoerd.
0: Leuk.
1: Ja. en één militair en 1 toerist. Ja.
0: En wat zijn de reacties geweest in de buurt en zo om je heen?
1: Ja, wisselend. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, die bus die werd toentertijd wegens bezuinigingsmaatregelen geschrapt. Dus dat heeft helemaal geen bestaansrecht. Nou, dat blijkt dus wel, want we zijn net aan het rijden. En als dit zo doorzet, dan heeft het dus wel bestaansrecht.
0: Ja, en dit is dus een bus die door de week elk uur rijdt.
1: Ja.
0: In 12 keer, zeg maar, achter elkaar. 12 uren achter elkaar. Het is niet het idee van bijvoorbeeld een belbus, wat we ook wel hebben gekend. Allemaal dat soort dingen. Het is gewoon echt een bus die echt die dienstregeling behoudt.
1: Ja, het is echt een dienstlijnbus. Hè? Dus je hoeft hem niet te bellen. Je gaat gewoon je kan het bijvoorbeeld zien op onze website. En anders zijn we ook aangesloten op OV9292. Maar dan moet je wel die haltenamen natuurlijk een klein beetje kennen. Ja, tenzij je gewoon zegt, ik wil van Steenwijk naar de Hunebedden in het Holtingenveld. Ik noem maar iets. Nou, misschien geeft hij het dan ook aan. Maar ja, onze buslijn die komt in ieder geval naar voren. 524, dat is de buslijn. En er staan ook langs de hele route ook van de bordjes met de tijden erop. En we hebben ook natuurlijk een eigen website in de lucht geholpen, waar de dienstregeling ook op zichtbaar is.
0: En kun je die noemen?
1: Ja, zeker. Dat is www.buurtbus48.nl. Dat is de website. Daar kun je ons vinden. En daar vind je de dienstregeling. En, en als je vragen hebt aan ons, dan kun je via het contactknopje ons ook allerlei vragen stellen. En kun je je ook bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger. Dat kan ook via die knop.
0: Ik ben ondertussen even op 9292 aan het zoeken.
1: Ja,
0: of ik hem
1: maar
0: ook
1: in,
0: kan vinden. Alleen, dat is niet handig als je het op zaterdag doet en je zegt, ik wil het nu.
1: Nee. Nee, dat moet je op maandag doen en doe het even na 7:30 ergens. En als je dan van Steenwijk naar Haventer wil of zo, dan komt hij als het goed is in jouw voorkeurenlijstje naar voren, 524.
0: Een plaats, Haventer. En dan zeg ik, ik wil dinsdag. En dan zeg ik, dan zie ik buslijn 524.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, de buurtbus.
1: De buurtbus, 524.
0: Staat ook duidelijk bij, koop uw kaartje of maandkaart bij de chauffeur, alleen pinnen.
1: Ja, alleen pinnen.
0: Ja, nou ik moet zeggen, mooi initiatief. En het klinkt als een heel erg duur initiatief. Denk je dat dit, ik ga het gewoon zo vragen, denk je dat het uit kan?
1: Zeker, zeker. Wij hebben zelf geen kosten aan de bus. Als stichting, hè, want wij zijn een stichting. Dus de provincie die betaalt de bus, het onderhoud en de brandstof en al dat soort dingen. En het enige wat wij als stichting voor hoeven te zorgen zijn de chauffeurs en dat we de ritten op de tijden rijden die in de dienstregeling staat. Dus dat moeten wij regelen aan onze kant. En uiteraard een stukje stalling en dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, dan hoop ik dat jullie heel veel veilige kilometers gaan maken.
1: Ja, en ik zeg hierbij, neem gewoon af en toe eens een keer de bus in plaats van de auto. Het is ook nog gewoon leuk. Je kunt even kletsen met wat mensen en met de chauffeur mag je uiteraard ook kletsen. Daar is de rit, dat is helemaal niet verboden.
0: Ja, heel veel succes en plezier.
1: Nou, dankjewel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

0: Ja, en dat was het Wiegelied 2.0. Ik dacht al, wat een versie, maar onze technicus had bedacht vandaag. Daar gaan we voor. En wij gaan weer naar het weekend. Het weekend van Kopje Cultuur in Steenwijk. En daar strijkt in dat weekend Hendriks Karavaan neer. En als het goed is, spreek ik met Jean-Pierre.
1: Hallo Kimberly.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: En wij hebben hier, ja, ik ga het ook maar gewoon even heel eerlijk toegeven. Wij zagen jouw achternaam staan. Er hebben nu al 3 mensen aan mij gevraagd. Ga je dit gewoon doen? Ik ga alvast sorry zeggen, maar ik wil het wel gewoon proberen.
1: Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk, Kimberly. Geef het maar een gooi.
0: Oké. Nishi Miyumuremi.
1: Ik ga je helpen. Het is Shimiyumuremi.
0: Ja.
1: Ja, de mooiste achternaam van het land. Dat is wel zo.
0: Hij klinkt prachtig. Maar
1: het is prachtig.
0: Als je hem zo ziet staan, dan denk je wel even, hoe dan?
1: Als je het in lettergreep hakt, is het eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ja, ik heet als meisjesnaam De Jonge.
1: Oh, ja, ook echt een mond vol.
0: Ja, dus dat valt wel mee. Maar los daarvan, welkom hier in het programma. En,
1: dankjewel.
0: Alles een keer in Steenwijk geweest?
1: Dit wordt mijn eerste keer Steenwijk. En ik kijk er heel erg naar uit. Want het is natuurlijk een special occasion, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Want wij komen Hendriks Karavaan spelen. In Steenwijk bij Villa Ramsroete.
0: Ja, want wat is Hendriks Karavaan?
1: Ja, Hendriks Karavaan, dat is een muziektheaterstuk. Wat zich afspeelt, in dit geval in Villa Ramsroete, in een heel groot huis. En het draait om Hendrik, dat is de heer des huizes, als titel. En het is zijn verjaardag. En het publiek, die zijn de vrienden of de bezoekers, eigenlijk de uitgenodigden, moet ik zeggen, op de verjaardag. En op de voorgrond is er feest, er zijn muzikanten, alles is versierd, alles is mooi. Maar binnen in het huis broeit er van alles. Want iedereen in het huis heeft namelijk een geheim. En dat ontwikkelt zich en dat kookt. En het publiek die leert stapsgewijs af van iedereens geheimen. En uiteindelijk komt dat bij elkaar en wordt alles onthuld met alle gevolgen van dien. Dat in het kort.
0: Ik denk nu een beetje Cluedo.
1: Er gaat niemand dood. Er is geen bloed. Dus voor hen die je niet tegen bloed kunnen, er is geen bloed. Maar het is echt een komedie. Het is echt er is veel humor. Er is veel muziek. Natuurlijk, we spelen met Villa Ramsroete als decor. Dus het publiek kijkt ook echt uit naar het huis. Dit is namelijk ook de eerste keer dat we deze voorstelling spelen waarbij het publiek zit op een tribune. Normaal gesproken loopt het publiek in het huis.
0: Ja, want het is een voorstelling die jullie op meerdere plekken doen. Vandaar ook,
1: ja,
0: denk ik, de
1: inderdaad.
0: Naam Karavaan.
1: Ja, precies. Ik ben, as we speak, ben ik in Leeuwarden in de kleedkamer. We hebben hier op donderdag en vrijdag gespeeld. En we spelen 3 keer per dag. Vandaag spelen we 3 keer en morgen spelen we ook nog 2 keer. En vorige week waren wij in Haarlem. En vorig jaar hebben we de voorstelling ook gespeeld op 5 verschillende locaties in 5 weekenden. Dus het is inderdaad wel een rondreizende theatervoorstelling. En dan is Steenwijk is de apotheose, de laatste weekend van dit jaar.
0: Ja, en dan in zo'n prachtig gebouw, Villa Ramsroete.
1: Het is echt een prachtig gebouw. Misschien wel de mooiste gebouw waar we nu tot nu toe hebben gespeeld. Dus dat is natuurlijk prachtig. Zowel als acteur als publiek is het natuurlijk prachtig om zo'n huis te aanschouwen en om daar het hele spektakelstuk af te laten spelen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, en we kunnen het dus volgend weekend zien.
1: Ja.
0: In Villa Ramsroete.
1: Ja.
0: wat normaal, zeg maar, we denken altijd kopje cultuur. Oh, wat leuk. Allemaal gratis. Maar voor deze voorstelling is er wel entree.
1: Voor deze voorstelling is er wel entree. Maar dat is maar €5. En inderdaad, ik kan begrijpen dat iedereen die naar Kopje Cultuur gaat, is waarschijnlijk gewend aan gratis. Maar deze voorstelling was bij elke andere locatie was het €15. Dus eigenlijk is dit wel de meest voordelige om heen te gaan van het hele programma. En ik kan iedereen beloven dat die €5 entree meer dan waard is voor deze voorstelling. En dat is niet omdat ik er zelf in speel, maar dat is echt waar.
0: Ja, en het komt ook vanuit Hendrik de Keizer, het monument.
1: Ja, inderdaad. Het is een, precies. En het is een samenwerking tussen Hendrik de Keizer monumenten, die eigendom is van alle huizen waar we spelen en die het ook onderhoudt. En anderzijds Caravaan, dat is een theaterorganisatie uit Alkmaar, wat elk jaar een festival organiseert in Alkmaar. En die hebben de handen ineengesloten samen met de Vriendenloterij. En toen is deze voorstelling tot stand gekomen.
0: Ja, en dan ben jij dus lid van Caravaan.
1: Nee, ik speel Hendrik. Sorry, dat had ik misschien moeten...
0: Ja, zover was ik al. Dat was eigenlijk de volgende vraag. Oh, maar vanuit dat theater speel jij...
1: Vanuit het theater, zo. Ja, ik zie. Ja. Vanuit Caravaan ben ik acteur. Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik wens je vandaag ook nog heel veel plezier en succes.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk volgend weekend ook. En ook voor de mensen die gaan kijken. En waar zijn de kaartjes te verkrijgen?
1: De kaarten zijn te verkrijgen op Hendriks Caravaan, dat is Hendrik met CK, .nl. Ik zou tegen de mensen zeggen, koop je kaartjes snel, want het gaat eigenlijk best wel hard. We hebben geregeld uitverkochte voorstellingen en we spelen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag spelen we 3 keer.

0: Pelle Steenwijker, hè?
1: Ja, nou ja, dat maakt allemaal niet uit natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Je doet ook je best, hè?
0: Daarom. Je bent even aangeschoven. Je dacht, ik ga eerst even politiek interviewen en daarna schuif ik gewoon even gezellig aan. Maar de Goed Nieuwskrant.
1: Ja, Goed Nieuwskrant. Ja, dat is geen krant, hè? Het is een magazine.
0: Goed Nieuws Magazine.
1: Een Goed Nieuws Magazine, ja. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. We zitten een beetje tegen de deadline aan te werken. Ik heb net nog een interview opgenomen wat er nog in moet. En eigenlijk moet die volgende week bij de drukker liggen.
0: Ja, hoeveelste editie wordt dit?
1: De tweede, maar de eerste was een krant.
0: Ja.
1: En daar komt dus Goed Nieuwskrant ook eigenlijk een beetje vandaan. Omdat eigenlijk de mensen een beetje verdrietig werden van het slechte nieuws wat er iedere keer gebracht werd.
0: Nou ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden.
1: Ja, dat kan je wel in vinden. Dus je vindt een Goed Nieuws magazine vind je wel een mooi alternatief?
0: Zeker. Laten we ook stilstaan bij het mooie wat er gebeurt in de wereld in plaats van al die kommer en kwel.
1: Nou, daar gaan we ons best voor doen met een leuke groep mensen. En ja, dan is het, hoe moet ik het zeggen? Het krantje wordt 36 pagina's dik. Dus het krantje heb ik het alweer over het magazine. Het komt wel bij een krantje in. En dat is ook wel weer bijzonder natuurlijk. Want we hebben de samenwerking gevonden met Brug Media. En zoals je weet zijn die de uitgever van Nieuwsbode de Kop. En daar hebben we een hele mooie samenwerking in gevonden. Dus wat dat betreft kan het eigenlijk niet meer stuk.
0: En wie is we?
1: Nou, dat is we. Dat is de organisatie. Hè? De Sociaal Werk de Kop. Hè? Vanuit het mantelzorgnetwerk. En dan een aantal vrijwilligers uit verzorgingshuizen die, of een aantal personeelsleden, kan ik beter zeggen, uit de verzorgingshuizen, die bij onze werkgroep zijn aangesloten. Moet me niet vragen wie het allemaal zijn. Want die heb ik allemaal direct niet voor de spiezen. Anders heb ik dat wel op een briefje gezet. Maar het is een groep van ongeveer 10 mensen waar we het blad mee maken samen. En die allerlei ideeën aandragen en zo. En daar gaan we het mee doen.
0: En iedereen krijgt hem dus met de huis-aan-huis-bladen. Als iemand nou een nee-nee-sticker heeft, kun je hem dan nog ergens ophalen?
1: Hij komt ook online te staan, dus je kan hem straks ook online kan je hem bekijken. En hij ligt natuurlijk ook bij diverse dingen waar Nieuwsbode de Kop ligt. Ligt natuurlijk ook het magazine Hart voor Steenwijkerland, want zo gaat hij heten.
0: Hart voor Steenwijkerland. Nou, dan moet ik even heel snel die sticker eraf van mijn briefbus af gaan peuteren.
1: Maar dat is pas rond de 21ste september dat het uitkomt. Dus dan hebben we Kopje Cultuur, is dan al geweest en zo. En we gaan aandacht geven in het magazine aan Kopje Cultuur. Hoe het over 10 jaar is met Kopje Cultuur en een beetje geschiedenis kijken. Dus dat wordt op zich wordt dat al een heel mooi bericht. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Sander de Hoesom.
0: Geen idee.
1: Nou,
0: ik leef wel eens onder een steen, dat weten jullie ook.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk wel best wel een beetje jammer. Dat is een meneer die heel veel schrijft over palliatieve zorg. En die heeft een mooi artikel voor in het magazine geschreven. We hebben eigenlijk hele mooie bijdragen erin. Dan zei ik, Kopje Cultuur zit erin. Waar hebben we het eigenlijk niet over? We hebben er een historicus erin. Heb je ook wel eens van gehoord. Zeker de meneer Van der Linden uit Vollenhoven. Die heeft een mooi verhaal neergelegd. We hebben een hele beroemde scheidsrechter van Steenwijkerland komt erin. Met een heel mooi verhaal. Ja, Peter van der Terp heb je toch wel eens van gehoord, Kimberly. En Peter van der Terp, dat is een van de bekendste scheidsrechters op basketbalgebied van de wereld.
0: Ja, zover kom ik, maar ik hoef het jullie ook niet allemaal te vertellen dat ik en sport geen vrienden zijn, hè?
1: Nee, maar daar hoef je geen vrienden voor te zijn.
0: Maar nee, maar als je de naam noemt, denk ik, hey, dat weet ik.
1: Dat is gewoon een beetje algemene kennis, hè, is dat. Dus in dat licht gezien is het wel mooi. Ik hoorde, ik heb de interviews vrijdag gedaan met Luc Greven en Roel van der Zweren. En ik heb vernomen dat bij Kopje Cultuur de vrijdagavond, de filmavond, die moet je niet missen.
0: Nee, ik heb al wat krantenartikelen voorbij zien komen over hangend, dansend aan een toren.
1: Ja, dat is ook. Hè. Dat is meer voor de zaterdag of de zondag. Dat weet ik niet helemaal precies. Ik kan ook niet helemaal goed voor mijn vizier zetten. Maar er zijn inderdaad heel veel mooie acts. Wat ik vernomen heb, zijn er 180 acts zijn er, het weekend. Dus er is best wel veel te doen in Steenwijkerland al met elkaar.
0: De hele zomer al?
1: De hele zomer al? Wat is jou het meest opgevallen van de zomer?
0: Nou, heel veel warmte. 30 graden en denken, ga ik nog even de stad in of niet? Maar we hebben natuurlijk

0: alle vestingsfeesten gehad.
1: Kijk, je bent wel zwanger, hè? Maar ben je interesses daardoor ook een beetje, is dat een beetje weggeëpt?
0: Zeker niet. Nee. Maar ik moet zeggen, ik kijk altijd heel erg uit naar het weekend van Kopje Cultuur.
1: Ja, ik vind het ook een van de mooiste weekenden van Steenwijk en Land eigenlijk. Omdat daar komt alles samen. En het mooie van dat alles samen is, en dat, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt en hoe het eruit ziet. Er is eigenlijk voor iedereen wel wat te vinden wat ze interessant kunnen vinden.
0: Ja, en daarmee eindigt ook de tweede uur van Kopwijzer. En als we het dan hebben over Kopje Cultuur, ik sprak net Jean-Pierre over Hendrik's Caravaan tijdens het weekend van Kopje Cultuur, waar nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. En ik word hier zo hard uitgelachen door Dirk. Ik sprak daarvoor Sydney van den Berg over de bus richting Havelte, die ze met vrijwilligers weer in leven hebben gebracht. Ik sprak Gert-Jan van der Born over de excentrieke Bomenlaan naar de landgoed het Oldenhof. En als we het weer over Kopje Cultuur hebben, over de kerkdienst die op zondagochtend plaats gaat vinden op de markt. Ook met Kopje Cultuur.
1: Ja, en alle organisaties doen er dit keer aan mee, hè?
0: Ja, ook super tof. Gewoon vanuit alle kerkelijke organisaties hier in Steenwijkerland. Of in Steenwijk, niet Steenwijkerland. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd van Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht wordt de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen. Hey you, this is Dance.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

voor hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.